Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw foto.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: De leukste muziek? Dit is Flevoland in het weekend.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten.

0: in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Morgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85.

0: Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Oh ja.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal.

Helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mocht zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

0: 28 50 50. Dus 0320 28 50 50.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Wow.

0: creatieve hobbyist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool? En

0: jullie bepaalt dat. De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Dit is Flevoland.
8: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Het wordt een vriendelijke dag vandaag in de provincie, want op de meeste plaatsen blijft het lange tijd droog. En daarbij is er geregeld ruimte voor de zon, maar zo nu en dan kunnen er ook wat meer wolkenvelden overtrekken. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 17 tot 19 graden en daarmee is het nog steeds aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En bovendien waait er ook een stevige wind uit het westen met windkracht 4 en langs de grote meren zelfs eventjes een windkracht 5. Nou, vanavond blijft het droog in de provincie, de wind zwakt geleidelijk wat af en daarbij is de zon geregeld te zien, maar we moeten ook dan rekening houden met een paar wolkenvelden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Omroep Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maat.

0: Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS trende Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Tumult vanaf de bult. Dit is Urk FM.
3: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
4: Nou, bek hem wel.

0: Ja, gemorgen zaterdag de 13e juni. En ik heb het gevoel een beetje een keer of een beetje een trogig onder april. Weet je dat niet?
1: Maar weer wel, ja.
0: Het is een beetje een... We zitten wel in een dip, maar er schijnt volgende week betere tijden uit te komen.
1: Kan ik dat zwart op weer krijgen, Kees?
0: Nou, ik weet niet wat voor t-shirt die aan hebt, maar je kunt zo bij de voetlokker...
1: Komt dat nou weer verdienen? Wat komt dat nou weer verdienen?
0: Hey, maar...
1: hoor ik vragen trouwens van de week.
0: Ja, serieus?
1: Moet je eens bij de voetlokker?
0: Hey, goed, Melwin natuurlijk...
1: Two Tribes, hè, net, van Frankie Goes to Hollywood. Wie die clip nog? Was een soort spitting image clip. Van die maskers en Reagan en Konstantin Tsjemenko. Was ze dat? Die tuurde een kanger in een boksring aan het vechten was.
0: Oké, ja, laten we de feitjes over en Johan besloten. We gaan bellen met Tune Zoekstra, maar ik zie dat hij, Tunis, die zit mij te bellen.
1: Oh, ja, dat moet hij niet doen, want dan komt hij niet op de radio. Kunnen we gewoon proberen of...
0: Ja, geen zin, maar hij zit er gewoon vol aan op eten. We gaan proberen, wacht even.
2: Hallo, dit is de voicemail.
0: Ja, zie je, dat bedoel ik.
2: Laat uw bericht achter na de toon. Ja, dank u wel.

0: Ja, we gaan hem weer proberen. Ik denk dat hij waarschijnlijk belt. Kan er wel later of zo.
1: Oh, zo je. Ja.
2: Met Tunis.
0: Ja, goedemorgen Tunis. Waar beginnen om 10:00, hè?
2: Die stuurde mij, ik bel jou om 10:05.
0: 10:05, ja, het is nu 10:08. En maar even voor de alle zekerheid, Tunis. We zijn nu live op de radio voordat we beginnen te schelden op elkaar.
2: Ik heb nog nooit op mensen geschuld.
0: Oh, gelukkig. Hey,
2: nee. 10:05 staat er in Joen-Appie. Ik bel je om 10:05.
0: Ja, het is nu 10:08.
1: Ja, maar Tunis, die kennen Kees nog niet zo lang.
0: Wij moeten een intro, dan hebben we Enk natuurlijk nog even.
2: Nou, weet je, dan bel ik om 10:50 nog weer terug. En dan zit het erg op de 15 erbij op.
0: Ja. Hey, maar Tunis, de kogel is door de kerk.
2: Ja.
0: De vierde wethouder. Was alle partijen er ook over eens dat die vierde wethouder het ook moest worden?
2: Ja. Ja hoor, daar was een dalle partij in het over eens. Ja.
1: Ja, in de zin natuurlijk van, we hadden normaal gesproken 3 jaar, nu komt er een 4 bij. Ons Eushausboekien is al krap. Dat was een beetje in de achterliggende gedachte om die vraag te stellen, Tunis.
2: Ja, klopt. Daar heb ik gelijk aan. Jaarlang bevastigd voor een 4 wethouder. En dat mogen we altijd aanwenden. Voor de financiële middelen. Ja. Dus gewoon in algemene zin. Over dat besteden. En dan vanaf deze periode besteden we dat eigenlijk aan het doel voor het gegeven wordt. Namelijk die vierde wethouder.
0: Ja.
2: Dus dat is iets wat we in de coalitie bespreken.
0: En op een gegeven moment dan komt er nu natuurlijk de vraag van wie moet het dan gaan boren? Was dat dan al een vrij duidelijke zaak vanaf het begin? Of moest er nog wel even een ei over gelegd worden?
2: Over wie dat dan moest worden, nou, daar is in de coalitie niet zozeer een ei over gelegd, maar dat is maar in de partij.
1: Wacht even, Tunis. Ik stel even een vuur dat we je even opnieuw bellen, want de verbinding is niet zo ieldenderend. Dus leg even weer neer en dan bellen we je zo even terug als dat goed is. Dat is een beetje aperend, een beetje... Hakkelend, ik wil Tunis wel goed kunnen verstaan vanzelf in de luisteraar ook.
0: Uiteraard.
2: Ik weer.
0: Ja, er is hij weer. We beter weer, Tunis.
2: Ja, hoort jullie me goed?
0: Ik denk het wel.
1: Ik hoop dat hij nog wat beter is. Ja, maar je leek ook wel of je in een beetje een holle ruimte stond, Tunis. Of hij hem soms als speaker.
2: Ik zal hem wel even. Ik doe hem met een angers. Wacht nog, moment.
0: We hebben nog niet echt een hele soepele.
2: Zo? Is het zo ben je?
0: Ja, ik denk het wel. We gaan het proberen, Tunis.
2: Oké. Okay.
0: Maar het was maar dus de laatste NSGP-aangelegenheid om van wie de kandidaat zou moeten wezen voor de vierde wethouder.
2: Ja, klopt. We hebben een soort...
1: Tunis, het is nog niet best hoor. Zit je aan een gezin in wat 4 dikke muren omheen is toen of zo? Of...
2: Nee,
1: Kun je misschien naar buiten lopen? Is dat een optie?
2: Ja.
1: Toestand heeft... Ben je nog, Tunis?
0: Nee, ik drop hem nou.
1: Oh, je droppen hem.
0: Ik drop hem nou. Het is... Waarom, Jury? Dan we gewoon alweer proberen, Tunis. Maar... Ik ben ook een beetje de draad kwijt.
1: We hadden het over de vierde wethouder. Ja. Had je die ambitie gelijk al, Tunis, om dat te worden? Want dat is je binnen in principe inmiddels de vierde beoogde wethouder. Had je dat meteen, die ambitie? Ik ben bang, Kees, dat
0: ik
1: dit...
0: Ik ben er niet. Ik denk dat hij in een nucleaire bunker...
2: Ik ben even naar buiten gegaan. Is het nou beter?
1: Ja, dit
0: klinkt al beter.
1: Ja.
2: Bij mij in huis, dat is zeg maar een kooi van Faraday. Dat is heel goed isoleerd. Er zijn geen ontvangst.
1: Nee, dat blinkt. Ja, dat kan ook een stukje rust geven. Als je zo direct wethouder bent, dat je van die vervelende telefoontjes...
0: Ja, ik kan ze gewoon niet ontvangen, zeg je dan. Ja. Hey, maar moest je er langer zelf over nadenken om jezelf naar voren te schuiven? dat zo gehad, maar laat ik het zo zeggen, dat om jezelf toch die wethoudersrol in te vullen?
2: Ja, kijk, wij natuurlijk het advies van die informateuren liezen, nou, daar kwam in de huren van, in principe kan dat draagvlak ontstaan voor een vierde wethouder, en dan voor de SGP in het Wiede. En toen, ja, heb ik mezelf over vroegen van, op welke manier zou ik het beste invulling kunnen geven aan de verantwoordelijkheid van de verkiezingsuitslag. En, nou, daarbij kwam bij mij wel het idee te groeien om daarvoor te gaan. En ik moest er eerst wel een beetje aan wennen. Want ja, het is ietsje langer dan wat ik denk tot op heden. Dus, maar gaandeweg kreeg ik er steeds maar zin in. En ik ben er ook wel gemotiveerd voor om het te gaan doen. De uitdaging binnen wel groot. Ik ben ook lastige tijden financieel. Dus zeg maar in die zin is het wel een uitdaging. Maar die gewoon ik graag aan voor de gemeenschap. En nou, ik heb er wel goed over nagedacht. Ik heb er ook met mijn vrouw over gehad. Kijk, je moet het zo zien. Ik had 4 ballen in de lucht aan te houden. Mijn gezin, mijn werk bij Boersma, bij Windesheim en politiek. En het was ook wel even een moment misschien om keuzes te gaan maken. En nou, met deze keuze kun ik me dus volledig focussen op deze taak. En dan stop ik met mijn werk bij Boersma en bij Windesheim. En dan, ja, dan denk ik dat ook weer beter is.
0: Ja. Hey, is de portefeuille ook al verdeeld dan? En weet je ook al wat je gaat doen?
2: Ja, wij hebben onderling als kandidaten en wij een soort conceptverdeling bespreken met een kanger. En in de eerste collegevergadering, dat is 23 juni, dan stellen we dat vast. Nou, het kan best wezen dat er dan nog wat kleine verschuivingen optreden. Er zijn ook wat adviezen op te brachten door ambtelijk. Maar ik denk dat we daar wel uitkomen met een kanger. Dus dat staat in principe in de grondverf.
1: Dus eigenlijk in potlood staat het op papier?
2: Ja.
1: Maar kun je er iets over zeggen, Tunis in hoofdlijnen, van wat je dan in de portefeuille kreeg?
2: Ja, dat kan ik wel doen. Ja, dat is, in de komende week zal dat ook naar buiten komen. Dus dat wordt ook opgemaakt in het Turkse land en zo. Dus dat kan ik wel doen. In grove lijnen is het als volgt. Het is min of meer gebruikelijk dat de grootste partij de portefeuille financiën krijgt. Nou, dat hebben we doen. Dus ik zal dan de portefeuille financiën doen. En daarbij komt dan voor mij persoonlijk komt er nog bij vergunningverlening, dienstverlening, begraafplaatsen, beheer en onderhoud van de bestaande openbare ruimte. Nou, dan nog een portefeuille. Sociaal domein. Nou, daarvan gaf Wilco aan, die wil ik wel doen. En daar kon ik op instemming rekenen van Albert en Emma. Nou, Albert heeft vanuit hem zijn achtergrond had die interesse en belangstelling voor de portefeuille woningbouw. Hij komt natuurlijk bij het patrimonium vandaan. Dus hij heeft er ook ervaring in, zeg maar. Dus daar hebben we ook aansluiting bij gezocht. Dus Albert doet de portefeuille woningbouw. Dat betreft dus de naaie Zeeheldenwijk. De toekomstige ontwikkelingen naast de huidige Oranjewijk. En dat noemen wij dan ook wel, zeg maar, gebiedsontwikkeling. Dus ook een nieuwe ruimte voor Urk kreeg hij erbij in. En dan, omdat hij dan die grondexploitaties er ook bij heeft, dan is Port of Urk er ook aan toegevoegd, bedrijventerrein. Dus Albert die gaat voor alles wat nieuw is, zal ik maar zeggen, wat toegevoegd wordt aan Urk. En ik doe alles wat bestaand is en de inbreilocaties. Dus zo hebben we wel een vrij heldere verdeling. En dan Emma, die gaat van, ik wil graag iets met bedrijven. Dus Emma doet economische zaken, bedrijvigheid. Cultuur, sport, verenigingen. Maar bij bedrijvigheid zitten bijvoorbeeld ook wel een aantal uitdagingen. De naaie haven bijvoorbeeld die we gaan ontwikkelen. De MSNF. Nou, dat soort dingen horen er allemaal bij. Dus de faciliteiten voor bedrijvigheid op peil houden. Nou, dan zijn er een aantal zaken die vallen weer onder meerdere mensen. En dat schetst ook direct een beetje het nadeel van portefeuilleverdelingen. Het lijkt alsof iedereen geïsoleerd op zijn eigen eiland werkt. Maar in de praktijk kan dat helemaal niet. Want je hebt gewoon hele integrale opgaven met een kanger in te vullen. Neem bijvoorbeeld huisvesting, arbeidsmigranten. De bedrijven hebben dat nodig. Het heeft te maken ook met woningbouw. Want het is ook druk op de bestaande woningbouw. Het moet ruimtelijk een plek in krijgen. En financieel moet het ook nog mogelijk zijn. Dus het binnen eigenlijk allemaal opgaven. En daarom maken we in de nieuwe coalitieakkoord eigenlijk ook een stap. Dat we zeggen, we gaan opgavengericht werken. En dat is even dus weer anders als dat we tot op heden dingen. Nou, en dat is eigenlijk het alles te maken met wat ik net schets. De opgaven van vandaag binnen niet maar alleenstaande dingen, maar binnen integrale thema's. Bijvoorbeeld ook Oud-Urk, ook zo'n integrale opgave.
0: Ja, de portefeuille, zeg maar, door de kanger gelopen.
2: Nou, waarin het er dus op aankomt dat mensen samenwerken,
0: ja,
2: aan een opgave. Vanuit ieder van zijn eigen expertise en rol en verantwoordelijkheid, maar wel als team. En dat is denk ik wat naar voren komt als je ons coalitieakkoord lezen. Er staan vier centrale opgaven. Dus, en daar werken we aan als team. Dus zeg maar, ja, natuurlijk is iedereen altijd benijd van welke portefeuille. Maar ik wil dat toch wel wat nuanceren. Want je moet het doen als college samen.
1: Het wordt maar een gezamenlijke opdracht.
2: Het is een gezamenlijke opdracht van het hele college. En dat niet alleen, ook van onze hele organisatie. He, dus dat vraagt ook wat van de organisatie. Om als aan die centrale thema's en opgaven, die moet bij iedereen eigenlijk duidelijk bovenaan het lijstje staan.
1: Dat is duidelijk, Tunis. Dank even dat je ons aan de lijn wou krijgen. Het had even wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk klonk het prima, Tunis.
2: Ja, volgende keer gewoon een groen gelik naar beurt.
1: Dat vind ik een goed plan, Tunis. Ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie zaterdag van.
2: Ja, bedankt jullie. Oké.
3: Kijk, daar gaan we weer.
4: Je maas op de radio.
1: Dus de eerste vraag zou kunnen wezen, bent u een man?
5: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een vrouw. Al 80 jaar.
4: Visser en de Vries.

0: Ja, en als het goed is, er staat er ook trouwens weer op het... zou ik zeggen, aan de vooravond bijna van het wijnfestival. Want over 2 weken is het zover volgens mij. Ben we aan de lijn Simone Haak voor. Goedemorgen Simone.
1: Ja, goedemorgen Kees.
0: Natuurlijk de Ile motor achter het Ile gebeuren. Toch? Zo kunnen we het toch wel stellen.
2: Simone, wijnfestival Simone.
0: Ja, zelf fabriek.
2: Ja, zelf fabriek. Ja.
1: Toevallig ben ik nou op dit moment stond ik ook op een event. Voor een maat. Ja. En die wou alles precies hetzelfde als het wijnfestival.
0: Ja. Het is altijd,
1: daar binnen we nou even tussen.
2: Dus eigenlijk heb je dan vandaag de generale?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja, die heb ik al die hele week. Want het is druk zat.
0: Ja. En die Simone die gaf van feest naar feest eigenlijk.
1: Ja,
0: hè. Dus,
1: dat is echt, dat is echt zo leuk.
0: Ja. En over 40 dagen is zover, geloof ik nee.
2: 27 juni.
0: Was dat er? Is het bijna inmiddels toch het oude vertrouwde concept? Of ben er toch weer naar je dingen te vermelden?
1: Nou, kijk, wat goed is, moet je goed houden vanzelf.
0: Ja.
1: En, we hebben een lekkere een Urker band. De Islanders. Dat wordt afsleuter. Nou ja, die binnen gewoon goed. En dat wordt de feest zien. Nou, we hebben een gave piano show tussendoor. Zeg maar een crazy piano. Dit wordt de 4e keer. Als extraatje hebben we nou een 360 fotoboot spinner voor de gasten. Er komen flyers op de tafel te leggen met QR's. Dan kan iedereen een foto's maken voor het wijnfestival. Dus dat is ook night. Dus dat wordt allemaal weer mega gaaf.
0: Ja, en
2: is er ook win?
1: Een klein beetje.
0: Ja. Voor de liefhebber.
2: Voor de liefhebber. Ja.
1: Voor de liefhebber. Frisdrank, win en een lekker tabbiertje.
0: Hey, ben er nog kaartjes te verkrijgen, Simone?
1: Voor jullie, uiteraard.
0: Uiteraard. Dus we moeten dan als ik goed begrip weer 2 kaartjes weggeven.
1: Nou, je geeft lekker 2 keer 2 kaartjes weg.
0: 2 keer 2
2: kaartjes.
0: Zo.
2: Het idee.
0: Ja. Ja,
1: nou dus, want het is voor Urk, dus je wil ook wat terug doen, natuurlijk. Er ben al een bulk korten verloot, maar dat maakt niet uit.
0: Okay,
1: we vinden het gewoon hartstikke leuk.
0: Nou, hey, 29 juni.
2: 27.
0: Zaterdag 27 juni.
2: Hoe laat beginnen we, Simone?
1: Nou, we beginnen om 12 uur en om 10 uur is het afgelopen.
2: Zet met ons rekening houden.
1: Ja, jullie bent er toch ook elk jaar?
0: Tuurlijk.
2: Ja, dat is wel.
1: Dus dan moet je een beetje rekening houden met elkaar.
0: Ja.
2: Hey, 27 juni zaterdag wijnfestival. Wat kunnen mensen die geïnteresseerd zijn een kaartje creëren?
1: www.wijnfestivalurk.com.
2: Nou, hartstikke idee.
1: En wij gaan er bijna verkocht, dus...
2: Nou, wij gaan er nog 2 keer 2 weggeven.
1: Ja.
2: We zullen even nadenken hoe we dat zullen doen. Nou, dat kunnen we wel zeggen. Degene die nou appt naar Urk FM, die eerste 2 die appen... Die
0: met kregen... wijnfestival moeten ze dan.
2: Ja, appen met wijnfestival. Ja. App wijnfestival naar het WhatsApp-nummer van Urk FM. Staat ook in beeld voor degene die nou meekijken. Dus de eerste 2 die gewoon de coach kregen, Simone.
1: Nou, hartstikke gaaf.
0: Hey, heel veel succes met de vuurbraaiing, Simone. En we zien elkaar op de 27e.
1: Nou, hartstikke bedankt. En jullie succes nog met jullie programma.
2: Dankjewel, doei doei.
1: Hey, doei doei.

0: de voortrein. Het is inmiddels alweer 10:30 en dan is het tijd voor de column. En aan de telefoon hebben Klaas Raas. Goedemorgen, Klaas.
1: Goedemorgen, Kees.
2: Ik hoor dat nou niet anders, Rion, je laatste column van dit seizoen. En niet in de studio.
1: Ja, helaas. Ik doe sinds een jaar of 4 zit ik in de organisatie van het DCD toernooi op Urk. Een groot jeugdtoernooi met 60 deelnemende jeugdteams uit heel Nederland. En dat jullie mij zo slecht indelen, daar kan ik ook niks aan doen.
0: Ja. Nou ja, hij heeft de bal weer teruggekaatst. Ja,
2: die hoest me weer de schuld.
1: Inderdaad. Ik vanochtend scheurde met de Ben. Ik denk, ik moet Henk ook nog even een appje sturen dat hij me bellen moet.
0: Ja.
1: En niet dat hij verwacht dat ik weer in die studio kom zitten. Nou, ik doe het graag volgend jaar. Wanneer is de zomerstap over? November, oktober?
2: Is het november, oktober, zoiets.
1: Ja,
2: december, misschien december.
0: Ja. Als het dan ik ligt, die gaat echt, dat is zo'n schoolmeester, hoor.
1: Maar ja, jullie met poppen er nog staan dan?
0: Ja, zeker. Ja,
1: dan zet je die in beeld.
0: Ja, maar we kijken er met heel veel liefde kijken we er naar.
2: Ik zal hem nou gelijk even in de hoek zetten. Wacht even, Klaas.
1: Ik zie het toch niet. Want, het
0: is voor het gevoel, hè, natuurlijk. Hè, voor de luisteraars. En jij de column, had je die nog wel de gelegenheid voor gekregen om die... Enigszins.
1: Had ik vanochtend Henk en heb je de stuur van Henk, sorry, maar ik heb geen column. Dus ik heb er wel in.
0: Oh.
1: Met een bulpen in de muur, hoor. Maar hij is er.
0: Hij is er weer. Het was weer een zware bevalling. Ik zou zeggen, Klaas, wat mij betreft, om je niet langer van het werk of de organisatie af te houden, dan zou ik zeggen, goeie gang.
1: Nou, dan voordat ik begin, ik wens ik jullie en alle luisteraars in ieder geval een ontzettend fijne en zonrijke vakantie toe. En... dat we elkaar ergens in september of zoiets wel weer een keer te horen kregen.
2: Nou, dan wezen wij jou wel, Klaas.
1: Nou, dankjewel. De column. Ik kan er natuurlijk niet omheen. Donderdag is het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico van start gegaan. 5 weken en een paar dagen lang staat de wereld in het teken van koning voetbal. Pas op maandag 20 juli kan iedere voetballiefhebber met een gerust hart op vakantie... en kunnen de voetbalhaters weer opgelucht ademhalen. Een recordaantal van 48 deelnemende landen zorgen voor een recordaantal van 104 wedstrijden. Bij het eerste WK dat ik me kan herinneren, 1972 in Duitsland, deden er maar 16 landenteams mee. Van die 104 duels worden er 53 gespeeld in de nachtelijke uren, tussen 12 uur 's nachts en 8 uur in de morgen. En dat is natuurlijk vrij logisch als u weet dat het tijdsverschil tussen Nederland en New York 6 uur is. En met Los Angeles zelfs 9 uur. Wedstrijden die in LA om 9 uur in de avond beginnen, gaan dus Nederlandse tijd om 6 uur in de ochtend van start. Het is denk ik een van de redenen dat dit WK nog niet echt leeft bij heel veel mensen. En ook niet bij mij. Nog afgezien van de weerzin die het optreden van Infantino, de baas van FIFA en president Trump... de laatste dagen en weken hebben opgeroepen in relatie tot het grootste voetbalevenement van de wereld. Ik voorspel dat er de komende weken nog wel het een en ander zal gebeuren in de negatieve zin van het woord. En nog, ja. Trouwens, ook over het volgende WK in 2030 zal nog wel het een en ander aan kritiek loskomen. Het wordt afgewerkt in Spanje, Portugal en Marokko. Daar is natuurlijk niks mis mee. Normale televisietijden, dus de mogelijkheid om het overgrote deel van de duels te bekijken. Deze keer heeft de FIFA echter bedacht dat vanwege het 100-jarig bestaan van het WK de eerste 3 wedstrijden gespeeld gaan worden in Argentinië, Paraguay en Uruguay. De elftallen die daar dus hun eerste wedstrijd spelen, moeten tijdens het toernooi een tijdsverschil van 5 of 6 uur zien te verwerken. Daar zal geen bondscoach, daar zal geen land op zitten te wachten, laat staan blij mee zijn. Zo is en was er altijd wat met het WK. Maar genoeg over het WK, tijd voor Sportend Urk. Daar is het afgelopen seizoen weer meer dan genoeg gebeurd. De degradatie van Urk 1 uit de derde divisie. Het moeilijke aanpassingsjaar van de heren van Orca's in de tweede divisie. De dames van Orca's die het weer keurig presteerden in de promotiedivisie. En de zaal bijvoorbeeld van SV Urk die ook volgend seizoen gewoon weer in de eerste divisie uitkomen. 26 deed lang mee om de titel in de overgangsklasse A van het darten. Fisco, dat andere Urker dartteam, kan volgende week een langer verblijf in de overgangsklasse B veiligstellen. De turnsters, de duivenmelkers, de hardlopers, de zeilers, de kickboxers en de hobbyvoetballers allemaal, en dan zal ik heus nog wel wat sporten en sporters vergeten, lieten en laten zien dat Urk een ontzettend sportief dorp is met heel veel sportieve inwoners. Sportievelingen die sporten omdat ze het leuk vinden. Die vinden dat sport best wat geld mag kosten. Die een kampioenschap of bekerwinst uitbundig kunnen vieren. Maar die een degradatie ook als een man weten te dragen. Echte, pure sport en sporters die we moeten koesteren en altijd moeten steunen. Ook vorig jaar en het jaar ervoor heb ik me in diezelfde bewoordingen uitgelaten over de Urkersporters in mijn column hier bij Visser in de Vries. Dat zal ik blijven doen zolang ik hier daar de ruimte en gelegenheid voor krijg. Het kan namelijk niet vaak genoeg gezegd. Echte, pure sport en sporters moeten we koesteren en altijd steunen. Bij deze.

0: dan is noem je dat, de Nationale Archeologie-dagen hier in de schuur van Agedoren. Met aan de lijn Klaas Post. En als er nou Ine de portefeuille Oud-Urk in zijn taal zet, dan is het natuurlijk Klaas Post.
1: Zit Klaas ook in de coalitie Jongerengeling?
0: Nou, maar hij zit wel zwoor in Oud-Urk, maar dan in een andere facet natuurlijk. Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want we peilen toch af en toe. Het is natuurlijk ook wel een beetje onze interesse van. Oh, wat is in het jaar, zeg maar, gebeurd? Zeg maar, aan bevindingen, onderzoeken in het oude dorp.
2: Ja, ja, ja. Nou, eerst even de Nationale Archeologiedagen.
0: Ja.
2: Dat is dus niet enkel op Warken en in de Schuur van Agedoren. Dat is over heel Nederland. Want wij hebben een regering die bezuinigt en die heeft dan heel het een boot geld over voor een paar mensen die iedereen nog op benaderen van je kunt een sticker krijgen en je kunt een vlaggen krijgen. Daarmee lokken we mensen. Nou, die weten niet van Visser en de Vries af.
0: Nee.
2: Want die hadden ze betere procenten kunnen geven. Inderdaad. Dan is dat ook bekend.
0: Inderdaad, Klaas.
2: Dus, nee, maar wij doen er deze keer aan mee, ook op verzoek van een aantal mensen. En dat betekent gewoon dat we 2 dagen de schuur helemaal open houden. Ook voor niet-Urkers dus. Benijd of al die vlaggen en al die subsidies ook nog bezoekers opleveren. Maar iedereen is welkom. En dan kun je zelf de geschiedenis van Urk bekijken. En wat is er bijgekomen? We ontdekken steeds maar. Je weet dat onze frustratie is dat toen we in de polder binnen, toen dachten eigenlijk de wezenmensen die inpolderden dat Urk niet ouder was dan 1600. En een beetje aan Amsterdam om. En inmiddels weten we dat Urk veel ouder was, veel rikker, veel misschien roofredderachtig. En al dat soort dingen, dat proberen we een beetje te vertellen aan de scholen.
0: En is er in de afgelopen jaar is er ook alweer wat meer dan bekend te worden? Wat jullie achter de flap binnen?
2: Ja, nou ja, we zijn nog veel meer bekend dat bij de Boni die burg ooit te staan heeft. En dat die burg ook veel groter was als we dachten. Verder hebben we nog een, dat is ook wel landelijk bekend te worden, een Urker gevonden die wolf is uit Poen bij hem hadden. En waarschijnlijk vanuit de botter dan de gescheurde Robbendam naar binnen haalde. En op het ogenblik, dan is het bij het Arkenbos, wordt waarschijnlijk nog bij een boer op het land nog een soort burcht verwacht. Daar ben ik onderzoeker naar. Dat loopt via de officiële archeologen dan, maar daar zijn wij de aanzetter van. Dus ja, er is continu wat te doen.
0: Wat zijn dan de zware vermoedens dat er op dat land bij die boer, dat daar nog zeg maar een soort van tweede burg zou moeten wezen? Wat zijn dan de aanwijzing? Want er zal ook een aanleiding zijn dat ze dan echt daadwerkelijk gewoon graven. Die zouden dan moeten wezen.
2: Nou ja, of ze gewoon graven is vers 2 natuurlijk. Maar de aanwijzingen binnen 1, de literatuur. 2, de luchtfoto's die in de Tweede Wereldoorlog genomen zijn. Dus ja? toen de polder net droog vul. Daar ben een duidelijke tekens op. En op die tekens is Jelle van onze stichting nou met een grondradar rond de West. Met de provincie. En die het inderdaad beelden op levert. Niet alleen van dat, maar ook nog van 2 scheepswrakken. Dus daar wordt volgend jaar weer een vervolgonderzoek aan het doen. En wie weet wat daarvan komt. Maar het meest interessante vind ik zelf nog steeds Urk. Even los van die zilverskat. Die vlak gevonden is. Die gevonden is vlak in de buurt waar Jaap in de Joden woont.
0: Ja.
2: Een schat die ergens in 1941 begroeven is. Er zijn allerlei gekke dingen. We hebben bijvoorbeeld bij een recente opgraving is binnen wat scharven gevonden. Die ging in het thuis kon brengen. En dat blijkt dat eigenlijk op enkel op Texel zo'n scharven gevonden is. En die komen uit Egypte. 17e eeuw. Ja, wat moet dat dan weer op Urk doen? Typisch dat Texel is een angereiland. Die hadden die lijn had je daar, Middellandse Zeeangel. Je komt op Urk, dat is steeds duidelijker, de gekste dingen tugen. En dat heeft te maken met dat de Urkers ook in de 16e, 15e, 14e eeuw zeevarend waren. En toch een hoop vracht uitvoerden voor die en gene.
0: Ja. Nou zie je, als je een beetje door het dorp heen fietsen of lopen, dan zie je toch er en der mensen die aan het verbaal binnen. dan is het natuurlijk zaak, als je wat vindt, dat je dat in ieder geval bekendmaken. In ieder geval bij Klaas Post bijvoorbeeld.
2: Nou ja, bij Klaas Post, we zitten elke vrijdag op die schuur. Daarom ook als een mensen de komende aanstaande vrijdag en zaterdag nog nooit die schuren zien hebben. En die komen er binnen, welkom. Maar als die ooit wat te vonden zijn of opgevist zijn of willen weten wat dat is. Ja, daar zitten mensen die dan waarschijnlijk wel kunnen zeggen, nou zo en zo oud is het. Daar komt bij vanzelf dat op het ogenblik zitten ze allemaal woest aan graven in het oude dorp. Allemaal van die draden aan het leggen. Je kunt ook zeggen het verkeer moeilijk maken, maar die moet zelf invullen wat dat is.
0: Ja.
2: Maar daar komt ook af en toe wat boven. En een klein scurfing kan toch weer aanwijzingen geven. Want op Bark zit je met 80 centimeter diep. Vaak toch al in 1600.
0: Ja.
2: Dus ja, wie weet wat er allemaal boven komt. En dat proberen we ook een beetje te stimuleren. Mensen, je moet gewoon hier geen grote schatten maar vinden. Althans niet zo ondiep. Maar als je wat vindt, ook al is het een kleinigheid, aarzel niet om het even vrijdag te laten zien.
0: Ik was nog niet zo heel lang geleden was ik in het Upperloch Museum in Keuze. En als je dan bijvoorbeeld die Zuiderzeestadjes zoals in Keuze en Horen.
2: Ja,
0: dan als je dan dat vergelijkt hem weer met bijvoorbeeld met Hark. Dan is Hark eigenlijk maar een armoedig zeutje. Of is dat een verkeerd beeld, Klaas?
2: Nee, dat is geen verkeerd beeld.
0: Nee.
2: Urk had natuurlijk een niet langere functie als die Zuiderzeestadjes. Die hadden twee dingen. Die hadden allebei havens waar overslag gepleegd kon worden. En dat had vol een oorvak en dat zelf blok ziel. Urk had geen haven. Die is pas in de 19e eeuw aangelegd. Dus je kon dan moeilijk koggers lossen en vervolgens op een grote schip overlopen. Ja. Daar is al die welvaart van een keuken.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk wat dat Urk wel was. En dat is eigenlijk voor 1600. Urk had de Ilongeriemen de mensen die met een schip stienen voor de dom van Utrecht ophalden naar Keulen. Dus ze voeren wel. En er was, en dat is het leuke wat we echt ontdekt hebben, maar dat is al bekend nou. Voor 1600 was Urk best ingegroeid. De Urkers, de paar Urkers die er was, die hadden best de procenten normaal. Enkel ergens rond die 80-jarige oorlog is er hier wat gebeurd dat er een hoop geld in de grond verdacht is. Grote kapitaal. Ja, en daar kwam toen nog de pest van 1630 overheen. Nou, en toen bleven er 140 arme meisjes over. En die worden enkel maar armer.
0: Ja, klauwen en moren.
2: Totdat we tongetje gingen vangen in de 60e jaren.
0: Ja.
1: Nou, we hebben ook hier in Bielston een post van Urker Uitgaven. Dus, echt nog wel even leuk om op te zoeken op Instagram. De post van de Nationale Archeologiedagen. En dan zie je ook een foto van die kelder, Klaas. En dat zegt er echt wel gelikt uit. Dus het is echt wel de moeite waard om daar eens even te kijken.
2: Maar concludeer ik nou dat je hier nog nooit in bent?
1: Ja, ik ben er nog nooit in geweest.
0: Nee, inderdaad, nou ja, Klaas. Jolland de woorden in de mond.
1: Nee, maar dan mag ik toch mijn verbod. Want als ik die verbazing alleen heb, dan wil ik zeggen, dan hoop ik ook dat er luisteraars binnen. Die, nou ja, die zullen er ook nog niet te best wezen, sommigen. Dan denk ik van, ik gewoon dat zie ik het doen.
0: Nou, je schreef je hem op, Klaas. Want denk, die staat er maar volgende week als eerste op de stoep, hoor.
1: Nee, we hebben het over 19 en 20 juni.
2: Ja, een vrijdag en een zaterdag. En als je daar direct dat kantoortje vandaag door neemt, dan heb je al wat het hier naar gezien. En dan dol je af naar beneden en dan zult je zeggen, machtig. En ik verdacht nou toch in 1400.
0: Ja, ja, want je gewoon een beetje door de tijdsgeest heen ook, hè?
1: Ja, mooi. Ja. Ik bedoel, als je een klein beetje van historie houden en van cultuur, dan moet je dit absoluut een keer doen, hè. Absoluut.
2: Nou, we rekenen op jou.
0: Ja, we rekenen. Ik stuur hem die kaart op.
2: Om deze man te lokken, zeg ik er ook bij dat het gratis is.
1: Ja, hij biedt de bijnaam van mijn vuurhouders. Ja. Dus,
0: Hey Klaas, nog een heel veel succes met de vuurbereiding. En 19 en 20 juni zien we één keer in ieder geval in de schuur van Hagedoorn.
2: Juist, oké.
1: Hey, bedankt Klaas. Yo.
2: Hey.

0: En net voor het tweede uur nog even. De coach voor het wijnfestival.
1: Ja.
0: Het loopt storm, dus we moeten loten binnenbrengen. Maar, dan gaan we nog even een oproepje noemen zelf. Dus je kunt we mogen twee coaches weggeven. Voor het wijnfestival van 27 juni, zaterdag 27 juni. En dan mug je appen, WhatsApp, naar RKFM. Nummer is 0527-68-8910. En app dan even met wijnfestival. En dan maak je kans op die koortjes. Ja, dat is het eigenlijk.
1: Je kunnen ze maar hebben, toch? Hè?
0: Ja, zo is het. Maar gewoon even naar het nice in de midden. We zijn direct terug met het tweede uur.
2: Dit is het nieuws op RKFM.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.

0: Dat een explosief afging is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Tine Mult vanaf de Bult. Dit is Urk FM.
2: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, bek hem wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Welkom in het tweede uur alweer van Visser en de Vries. We begonnen gelijk bellen, want we begonnen afscheid nemen van een toch wel een icoon van de voetbal.
1: Oké. Moet ik er een rommel groentje in opzetten of zo?
2: Ja, met Piet.
0: Ja, Piet, goedemorgen. Je bent gelijk in de uitzending, Piet. Even voor, even voor de administratie.
2: Ja.
0: Hé, hey, Piet. Het kwam ons ter oren dat de Piet Puk Akvoort er gewoon mee stopt. En dat is toch wel even een kwestie van wennen, denk ik.
2: Dat zal gerust, ja.
0: Ja, maar dat zal ook voor jou wennen wezen, denk ik.
2: Nou, dat was zeker wennen, want als je altijd op een voetbal gaat lopen, jullie leven al, dus dan...
1: Over hoe lang praten we dan, Piet? Hoe vaar gaan
0: we eigenlijk? Ja, heel hoor.
2: Ja. Nou, ik ben op een oudveld begonnen met Lupte Cadet. Met het laatste elftalletje, net eens.
0: Ja. En sindsdien, de liedmaat van verdwenen.
1: Even voor de leuzer, het oude veld. En dan hebben we het over het Willeminepark.
2: We hebben het over het Willeminepark, ja.
0: Ja. Kan ik me nog goed herinneren ook. Ja, dat kan ik wel. Hey, maar Piet... Ja. Pieter, maar dan eigenlijk, want ik ken jou niet anders, ik heb jou volgens mij ook nog nooit in een nette broeken zien.
2: Ik zit nou ook al in een training.
0: Ik zit net te bedenken, ja. Als Piet in een pak voorbij zou komen, zou je geen senaat naar hem opsteken, want je kent hem niet.
1: Wie Piet is.
2: Ik kan me liever op de achtergrond met zulke dingen, met voetbal ook.
0: Ja. Hey,
1: maar wacht even, het is niet voor niks geweest dat je al die tijd dan die teampjes erdoor neemt, want dan moet
0: die teampjes.
1: Nou ja, ik weet ook van volgens mij de.
0: Er twee voornamelijk ook, hè, toch?
1: Hoe noem je dat? Aan junioren de. Ja.
2: Nou ja, zeg maar, ik ben bij de E begonnen, toen D, toen C, toen B heb ik getraind, toen A1, Urk 2, assistent trainer bij Urk 1 geweest.
0: En als je dan ook nog van, dat was mijn mooiste periode?
2: Nou, dat zal ik je vertellen, man. Dat was de Klaarste Pengel in Koerbakker. Dat was de mooiste tijd die er was.
0: En welke tijdsbestek zitten we dan te denken?
2: Ja, nou,
0: de jaren 80?
2: Dan moet je rekenen dat Jelle Loosman, die ook die column schreef.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat die 18 jaar was.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dat is dan zitten we
1: 26.
0: Dan zitten we. Nee, dan zitten we niet. Haar is in de jaren 90 zitten we dan, denk ik.
1: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Hey, en wat had je nou eigenlijk besloten van, nou, ik zet er nou een punt achter?
2: Nou, grootste gedeelte de mentaliteit van de jeugdvertuin worden.
0: Oh, dat is best wel dat vraagt om nader uitleg.
2: Nou ja, als ik dan vroeger had, dan ga ik een elftal hadden, dan had ik maar één ding te zeggen, maar gewoon en klaar was het.
0: Ja.
2: Al verloor die naam, maar iedereen er 100% van. Maar dat mis ik tegenwoordig al een bult.
1: Was hier dat in trogen nou, Piet?
2: Nou, ik denk dat... kijk, zoals wij vroeger, dan is je altijd een voetbal. En een basketbal, nee, ik heb alles gedaan, zeg maar. Maar nou is het, een keer die trainen en een wedstrijdje spelen in de zaal.
0: Ja, gelatenheid.
2: Gelatenheid, ja.
0: Ja, ja.
1: Niet echt ergens voor willen gewoon. Je volledig voor willen inzetten.
2: Ik mis gewoon dat extra stukje nog wat je vroeger de mentaliteit noemde. En dat mis je gewoon overal uit. Ja. Even dat laatste stukje naar duur zetten.
0: En dat is dan een vast gegeven, denk ik. Want dat is niet iets wat je zomaar 1, 2, 3 omkeren ook.
2: Nee, je moet wel de goeie en de minderen gescharen houden zelf van de kanger.
0: Ja.
1: Maar Pieter, had je in al die tijd, had je ook heel veel voetballers voorbij zien komen?
2: Nou ja, het is nou zo. Ik zie nou kinderen van die jongens die bij mij voetbald hebben. Ja. Daar heb ik kinderen van.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat dus. Maar waar herken je nou een goede voetballer aan? Van ook als je al jong is, dat je denkt, nou, dat wordt echt een goede voetballer.
2: Nou, ik loop vaak maar nog bij de jeugdkiekers, dus. En je pikt hem er echt wel goede voetballers uit, hoor.
1: Maar waar zit dat in dan?
2: Ja, waar zit het in? Het zit niet in de genen, zal ik zo zeggen.
1: Nee, maar het zit ook niet in techniek alleen.
2: Nee, ook niet. En het is ook wel een stukje in... of je wil er gewoon of niet voor gaan. een mindere voetballer die je van God kan misschien beter weten dan een technische voetballer.
1: Ja, die een beetje lui is, zeg maar.
2: Ja.
0: Wat vond je nou in de afgelopen jaren de beste voetballer die hier op Urk een zeer roel opent?
2: Nou, dat is sowieso Jacob Hakker.
0: Dat was eigenlijk een beetje de Marco van Basten.
1: Van Urk.
0: Eigenlijk iets te vroeg moeten stoppen.
2: Ja, dat is jammer.
0: Ja.
2: Kijk, die en allemaal, als je nou Klaas Wakker en Kees Wakker en Jacob Wakker en allemaal met mij in de jeugd ook al voetbalt. Je gaat vroeger Klaas Wakker in de D'tjes. Toen was het al een reus. Die gaf je een bal bij jij 16 meter en liep je recht door en dan schoot die maar in.
1: Geen probleem.
2: Geen probleem.
1: Nee. Hey, ik ben altijd nog nieuwsgierig naar Piet. Is, wat komt nou die bijnaam vandaan? Wat komt dat woordje een puk vandaan?
2: Nou ja, als je klein had, je met een broer. En je loopt dan de buurt te spuren, dan ben je gaan en een puggie.
1: Oh, zo ja. En dat is altijd een beetje bij blijven hangen.
2: Ja, iedereen kent me niet anders.
0: Nee, ja, dat was vroeger ook een kinderboek, hè? Pietje Puk.
1: Ja.
0: Pietje Puk, ja.
1: Dan kreeg je, en dan heb je snel de bijnaam.
2: Ik herinner me, maar die noemde me meneer Raak voor de hen. Dat was verder Veenstra van de Domenij.
1: Ja, die ligt erop.
2: Maar ook zo voorbij, hoor.
1: Ja, die ligt erop. Ja.
0: Hey, Piet, wordt er ook nog, gooi je er ook nog aandacht aan geven dat je er mee stoppen?
2: Nee, niet. Maar ja, dat is, ik Steven de Pooi ken, die zal toch rustig wel weer wat omheen gooien.
0: Die ben ook niet te vertrouwen.
1: Nee, die ben ik niet te vertrouwen.
0: En dat vind ik ook zo mooi, als je door Roeskaar, diezelfde Steven Korf. En Jacob de Dulk, ik ben een soort Siamese tweeling.
1: Ja.
0: En dan scharen ze een beetje om die kast heen. En dat is de brulboekkast. Dat is echt, er zit ook van alles in volgens mij. En heel fijn. Nou, we zullen het afwachten, Piet. En we wensen jullie natuurlijk en ook in je... Ja, hoe moet ik dat zeggen?
1: Nou, wat gooi je doen met je vrijheid?
0: Ja, wat gooi je doen? Ja.
2: Nou, ik zei dat ook even voetballen kijken, zo. Dus, en hij speelt het zijn hij nog wel gekeken.
1: Hij blijft er even roemd open, we zeggen.
2: Ik heb nog geen kleinkinker die op voetballen zit, dus dat is ook weer zo jammer.
1: Ja, maar je daarmee kunnen bemuwen.
2: Ja.
0: Nou ja, je zult je gerust je tijd nuttig gebruiken, Piet. En maak er nog een hele mooie zaterdag van.
2: Ja.
1: Hey, de groeten, hè.
2: Jullie ook bedankt.
1: Hoi.
3: Je maas op de radio.
0: En door nou nog last van het werk wat je toen had gedaan, hè? Gehoor? Misschien?
4: Wat?
0: Ja.

0: En inmiddels in de studio aan de schuiven Ieder Klaas Kaffer, mag maar niet.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want je bent toch eigenlijk een beetje een connectie op, een beetje met Omroep Flevoland natuurlijk. Hè? Dat mag toch wel eens zeggen, hoor.
1: Ambassadeur.
0: Ambassadeur.
1: Ja.
0: En,
1: ambassadeur van RKVM of wel?
0: Ja, nee, maar
1: nou, het werkt als het maar
0: baaikanter op markt, toch?
1: Ja, nee, dat de mooie verhalen en de interessante verhalen die kunnen allebei de kanten op. En ik bedoel, wij luisteren soms ook naar jullie. En dan jullie veroorzaken weer nice bij ons. Dus,
0: ja, nou, kijk,
1: het interview met Foppen, wethouder Foppen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja. Ja, jullie weten hem dan toch te strikken. En dan vertelt hij best wel een bult interessante dingen. Dus dat leverde toen bij ons ook een bericht op.
0: Vice versa natuurlijk ook. Ja. Ik vind Omroep Flevoland is een van de bronnen waar ik ook altijd als eerste naar kijk.
1: Nou ja, dan doen we toch, toch iets goeds.
0: Ja, nee, absoluut.
2: Ja, maar ik vind ook dat de insteek van Omroep Flevoland is duur al die jaren in richting Urk ook wel wat verangerd. En dat het ook wel goed te doen, denk ik. Hè? Dat is allemaal wat... Het was voorheen wat hardere nice, wat Omroep Flevoland aanpakte. En er is ook wel wat meer begrippen komen voor de Urkse cultuur, denk ik. En daarmee ook een wat betere ingang voor Omroep Flevoland. Zeg ik dan niet heel veel geks?
1: Nee, dat is niet heel gek. Maar dat komt ook gewoon omdat je een teentje bijvoorbeeld helemaal niemand daar hadden die van Urk afkwam. Of die een beetje raakvlakken had met Urk. Ik bedoel, Jan van Sloten het erin verliezen, ja. Werkt. We hebben Kramer van RKVM, van de techniekkant, die er een teentje in ziet. Die zit ook nog steeds bij ons, volgens mij, in de Raad van Cultuur of de...
0: En niet te vergeten, Freek Brouwer, die komt de kant op.
2: Ja, van toezicht komt hij toch, geloof
0: ik. Ja, maar ja, en ondertussen beginnen Omroep Flevoland
2: over te nemen.
0: Wat moet je voor dat spulletje? Ja.
1: Representatie is het woord.
0: Maar in ieder geval, namens in doendanigheid als... Wat ben je dan eigenlijk, dan Ieder Klaas, eigenlijk bij Omroep Flevoland? Ben je dan een soort...
1: Over het algemeen redacteur, maar soms gooi je ook echt wel ergens naartoe. Nee, dan ben je een soort van verslaggever. Ja. Ja.
0: En in die hoedanigheid als verslaggever ben je bij Proces West tegen Andries K.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En...
2: Wie de Durker,
0: ik zit net te bedenken.
1: Je hebt nog wat bijnamen die je zou kunnen noemen.
0: Ja. Dat is de stok.
1: Ja, nou, hij heeft zelf toegegeven begin dit jaar in de toegende rechter van de bijnaam Lip. Ja, die sloeg op mij. Lip.
0: Oh, dat is zeg maar
1: nee. Dat was in dat wareltje een bijnaam voor hem. En dat heeft hij toegegeven. Ja,
0: Dat was dan zijn criminele bijnaam.
1: Ja, je moet het gewoon niet onder je echte naam in een contactenlijst in een telefoon staan. Daar is allemaal mooie bijnamen voor. Ja, en dan is het heel vaak op persoonlijk vlak een gek uiterlijk ding. Dat valt dan op. Ja.
0: Maar dus dan geeft hij dat toe dat hij die personage was. Maar dan geef je dus, bekend je van dat je een ziekere rol speelde in dat circuit.
1: Ja, nou ja, kijk, iemand die natuurlijk terecht staat, die spreekt van tevoren met zijn advocaat een soort strategie af. Van wat gaan we doen? Wat geven we bijvoorbeeld toe in deze zaak? En wat niet? Of waar geef ik niet volledige openheid over? En dat kan van alles wezen. Maar hij moest natuurlijk op een gegeven moment wel vertellen van wat is je relatie met dat slachtoffer wat dan uiteindelijk vermoord is.
0: Ja.
1: Omdat je natuurlijk, hij wilde niet de bak in gewoon voor betrokkenheid bij een liquidatie. Maar hij moest wel erkennen van ik had wel een financieel conflict met hem.
0: Ja.
1: En dat is nou mijn betrokkenheid eigenlijk om het aan te lopen. Maar ik had daar niks mee te maken.
0: Maar hij had toch in principe zo weinig verteld eigenlijk. Dat hij hem dat zwaarder aanrekend is dan wat er toen aan mij is te worden.
1: Ja, nou het is wel een beetje bijzonder gewoon. Want je kon hem merken toen ook al dat er met de advocaat en het OM misschien een bepaalde afspraak was gemaakt. Van oké, hier geven een aantal dingen toe tijdens de rechtszaak. Dan geven wij jou een lagere strafeis. Zo wordt dat wel vaak overspreken.
0: Ja.
1: Kijk, iemand waar ze geen afspraken mee kunnen maken. Dan gaat het OM ook volle bak in.
0: Ja.
1: En die gaat dan eigenlijk de hoofdprijs eisen qua straf.
0: Ja.
1: En in dit geval was dat maar 3 jaar. Maar tussen haakjes. Maar de rechter die zei deze week echt van als ik nou jou voor 3 jaar de bak in gooien, dan is het eigenlijk rechtsongelijkheid in andere zaken. Want die worden dan voor 4 dingen eigenlijk veroordeeld. En een hanger voor 1 en die gaat misschien 5 jaar de bak in. Dus hoe leg je dat dan uit? En dan zegt de rechter, ik moet me gewoon houden aan de termijnen die we verstaan. Ook al heb je misschien met het OM iets overspreken.
0: Ja.
1: Wat mij betreft gooi je 8,5 jaar de cel in.
0: Ja, even terug naar de hele geschiedenis met Andries. Wat is er nou in principe in een soort tijdslijn allemaal gebeurd? En body...
1: Ja, nou in Vogelvlucht dan, ja, want Vogelvlucht. Het is een heel dossier. En het is natuurlijk ook al 11 jaar na dato eigenlijk. Ja, begin 2014 en 2015 had hij dus een financieel conflict met die man uit Diemen. En Andries die zei, ik heb 2 miljoen aan contanten eigenlijk aan hem gegeven. Dat zou dan voor hem geïnvesteerd worden in vastgoed in Marokko. Nou ja, dan om het wit te wassen, om een legale inkomensstroom te krijgen. Maar hij moest al wel toegeven dat die inkomsten die hij had, die 2 miljoen, dat was geen schoon vis opbrengsten. Dus dat gaf hij al een klein beetje toe. Maar ook daar wilde hij niet al te veel over vertellen. Nou, toen had hij dus dat geld was hij kwijt op een gegeven moment. Toen had hij een criminele contactpersoon uit Amsterdam en hier uit de kop van Noord-Holland, die ook in een criminele wereldje zaten. Die had hij in de schakel van, ja, als ik nou jullie 2,5 ton geef, gaan jullie er alles aan doen om die 2 miljoen van mij terug te krijgen. Dan schiet ik maar 2,5 ton in het inskip eigenlijk. Mm. En die binnen toen eigenlijk met een plan begonnen om die Jalink te gaan ontvoeren. Om hem dan zo onder druk te kunnen zetten van, ja, wij hebben je nou. Je gewoon nou die 2 miljoen, maakt niet uit hoe je het doet, die komt terug. Nou, en dan hielden ze eigenlijk die Andries een klein beetje aan het lijntje van hoe gaan we dat aanpakken. Ze dingen een beetje vuur komen. Van nou, we hebben al een busje in klaarstaan, we hebben al onderzoeken gedaan. We weten welke auto die rijdt. Nou, we kunnen misschien op dit moment een actie ondernemen. En op die een of andere manier is dat eind 2015 een klein beetje klapt. Want een aantal betrokkenen die dan die man zouden moeten ontvoeren, die binnen toen met een andere zaak opgepakt. Dus nou, dat plan even in duigen. En toen het Andries er niet zoveel maar van hoort, en ook die een andere verdachte uit Amsterdam, die zijn ook van ja, na 2015 heb ik me er niet meer mee bemoeid. En toch is die Jalink in mei 2016 voor zijn neus ombracht met 9 kogels en voor zijn zeuntje zijn ogen bij zijn auto. Dus ja, Andries die zei, dit had ik nooit gewild. Daar heb ik ook nooit goedkeuring voor gegeven. Nou ja, een ontvoering à la. Dat had dan wel een muur van mij om dat geld terug te krijgen. Maar was nooit mijn wens om die man dan maar door te schieten. Nou, andere medeverdachten zijn ook, ik wilde dat ook niet. Dus misschien had dit wel met een niet langer crimineel conflict te maken, waar die bij betrokken was. Nou goed, een beeld onduidelijk nog. Maar de rechter zegt wel, Jan in 2015 en Jan is stuurd op een ontvoering. Dat is gewoon dan bewezen. Dat heeft hij ook eigenlijk wel erkend. Dus daar gooi je dan voor de bak in. En nou, ook nog betrokkenheid bij die drugskotten van 2017. Deelname van een criminele organisatie. En hij gokte met zijn criminele geld in casino's. Dat moest hij ook wel toegeven, deels. Dus dan word je voor 4 zaken eigenlijk veroordeeld. En dan ben je toch wel pittige juridische aanklachten natuurlijk. Als je iemand wil ontvoeren. En misschien met dreiging van geweld. Nou, dat is niet niks. Dus dat is hem even in Vogelvlucht.
0: Ja, en dan, dan heeft hij het, de uitspraak heeft hij meegekregen. En dan is het 8 jaar als ik het geloof.
1: 8,5, ja.
0: 8,5. Komt er dan, als je daar gelijk mee is, dan oké, dan gewoon weer zitten. Of komt er nog een hoger beroep?
1: Dat ligt er wel aan te komen. In dit geval was hij zelf ook niet bij de uitspraak. Hij was natuurlijk bij die zitting in februari was hij er 10 dagen. Maar deze zitting was ook heel snel klaar. De uitspraak, echt een korte samenvatting van de rechter. Toen heb ik daarna natuurlijk wel zijn advocaat een mailtje gestuurd van, hey, wij een kangere spreuken begin dit jaar. Dit is nou een flinke toegevaller voor jullie dan, als ik het zo mag inschatten. Nou, die afkast zijn ook dit. Hier hadden we geen rekening mee aan. We hadden samen met OM op dat we een klein beetje clementie van de rechter zouden krijgen. Dat we toch een aantal dingen naar hem toegeven. Ja, in hoger beroep hebben wij niks te verliezen. Dus dat ligt er wel aan te komen.
0: Ja. Nou, we volgen de zaak op de voet, Andries. Ik zie net dat hij op WhatsApp. Hij vraagt om 2 koortjes. Hij vraagt om 2 koortjes van bij het festival.
2: Dus, Ieder Klaas. Ja, hebben we het over. Ieder Klaas.
1: Zaak van Andries.
0: Wat zeg ik?
1: De volgende zaak.
0: De volgende, maar ook ja, voor Andries de volgende zaak.
1: Hij kan niet luisteren, dat weet ik niet.
2: Ja, hey, Ieder Klaas, hartelijk dank voor je toelichting.
1: Graag gedaan.
2: En dan een fijne zoldraag.

0: 5 op een rij.
1: Vijf op een rij. Vorige week hadden we Albert Kofferman. En deze week hebben we Pieter Hoekstra. Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Voor mij ben je niet op werk.
2: Jawel, ik ben wel op werk.
1: Hoe ver?
2: Ik ben alweer terug. Ja, we hadden net bezoek op de camping. Daar hebben we Canadese familie. Maar er is slecht bereik. Dus ik denk nou op teter ogen dan heb ik weer een normaal bereik.
1: Kijk, dit is iemand die weet wat radiomaken inhoudt. We hadden vanochtend dat we Tunis Hoekstra aan de lijn. Nou, dat was een telefoonlijn die was niet te hachelen. Maar dit klinkt aardig goed, Pieter.
2: Nou, gelukkig.
1: Ja. Hey, Pieter, waar ken je Albert van? Waarom heeft hij jou opgegeven, denk je?
2: Nou, ik ken Albert de Lange vanaf de LTS. En eigenlijk nou de laatste jaren van het dippen. Dus zaterdagochtend gewoon altijd in het IJsselmeer. En dan vanochtend voor het eerst in een ijsbad, toevallig ook bij Albert op straat.
1: Dippen?
2: Ja, dan dippen,
1: noem je dat heel, dippen?
3: Ja, dippen.
2: Dat noem je dippen en dat is eigenlijk heel lekker. Dat is echt bewust voor je gezondheid.
1: Ik heb een andere associatie met dippen, ik weet het niet.
2: Nou, nee, maar dit is in kaal water. En dan je lichaam die reageert er lekker op. En dan werkt de hele dag ben je eigenlijk, ja, zit je lekker in je vel en heb focus.
3: Oh, en hoe ben je tot zover gekomen dan, Pieter?
2: Ja, je hebt altijd even zo'n moment nodig dat je mensen ontmoet. En dit was toevallig mijn buurman Ronald. Ja. En die zegt, nou, bla bla bla, ik doe dat ook. Nou, ik zeg, ik wil dat wel eens proberen. En sindsdien, ja, doe ik het. Dat is al een goed, ja, 2,5 jaar.
3: En je bent er scherper duren worden. Je bent een alerter. En je slaapt er lekkerder waarschijnlijk.
2: Ja, eigenlijk zou ik het elke dag willen noemen. Nou is het enkel op zaterdag. Maar ja. Eigenlijk zou je... Want ja, het
3: dus
2: is je bent om elke dag zo te werken.
3: Ja.
2: Dus
3: je bent echt maar 1 dag in de week ben je scherp.
2: Ja,
3: de rest is...
2: ja, dat is jammer, hè?
3: Ja, nee, maar, ampel.
1: Pieter, jij en van dochter dus eerst het dipt.
2: Ja.
1: Ik kan... Nee. Je moet er ook wel een mens voor wezen,
3: die
1: volgens
3: mij. Die in de stage in één keer is chips dippen.
1: Dat is bijvoorbeeld. Of, ja, wat
3: een dipsausje.
1: Ja, zoiets. Ja, ja.
2: Als je dit één keer pluft in het dol, en het is gewoon mindset. En dan wil je het eigenlijk elke dag doen. Want je merkt gewoon, we leven allemaal in een luxe maatschappij. Met allemaal lekkers en leuk. En geen ontberingen, maar geen natuurlijke elementen. Dat je nog een keer in de regen werken of weet ik wat. Turenwind en. Ja, we zijn allemaal elektrische fietsen. We zijn allemaal makkelijk. Maar je lichaam die schreeuwt eigenlijk om af en toe eens een uitdaging.
1: Ja, nou ja, die zoek ik dan in wat angers als je die daar vindt.
2: Ja, maar dat is ook het mooie. Iedereen zoekt wat angers. Maar je kunt naar een sportschool natuurlijk. Dan vroeger moesten mensen een kolen hakken en hout hakken voor de kachel. Ja, en nu heb je natuurlijk een sportcentrum. Word je heel bewust ook oefeningen en uitdagingen doen.
1: Ja.
2: Maar soms kan het ook heel makkelijk. Gewoon bij de duur.
1: Hé, hey Pieter, we kunnen jou kennen van Urk in oorlogstijd.
2: Ja.
1: Wat is daar het laatste nice van?
3: Nou ja, zeer recentelijk heb je die nazi-korten vonden, toch? Zo'n, ja.
2: Nazi. Vind ik er altijd jammer. Die term is weer opgeplakt door Flevoland. Maar het is natuurlijk inderdaad een Deuze kort.
3: Het is een Deuze kort.
2: Deuze kort en inderdaad van het nazi-regime.
3: Ja.
2: Die was gebruikt voor de razzia aan de polder te doen. En echt voor ja, die hele hoge staf, de hoge bozen van het Deuze leger. Hoe de polder in Urk ja, leeggeveegd en op arbeidskrachten, op mannen. En dan kun je ook op die kaart duidelijk zien hoe ze dat doen en hoe gedetailleerd jullie de polder al ja, in kaart gebracht hadden.
1: Nou, ik denk dat je een beeld van het Deurse leger kunnen zeggen, maar georganiseerd was ze wel.
2: Ja, tot in het laatste terugtrekken was gewoon wat dat betreft een geoliede machine, ook de mensen natuurlijk. Iedereen was gehoorzaam. Nederlanders waren toen ook super gehoorzaam, maar de Deurs was nog een level hoger natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
3: Ik denk dat die ook zaterdags even ging schelen. Nou,
2: als dat natuurlijk gezegd wordt, dan denken ze gewoon. Ja, dat is klaar.
1: Ja, er was geen twijfel over mogelijk.
2: Nee.
1: Ja, daar komt ook die term verdienen, maar van bevel is bevel.
2: Ja, dat zit ook echt in die cultuur ingebakken. Maar ook in de Nederlanders vroeger, hoor. Onze ambtenaren voor en in de Tweede Wereldoorlog. Ja, die een gigantisch goed door die zijn beste doen om gehoorzaam te wezen. En als je dan een land is Italië pakken, wat eigenlijk bondgenoot was van Duitsland. Ja, dan ben veel minder Joden overvoerd en omgebracht. Want die hadden zoiets van, joh, dat ben onze Joden en zoek het maar uit, Duitsers. Gewoon zelf maar aan het werk. Wij leggen het hier op de stapel neer, op de plank en volgend jaar kieken we er wel eens naar.
1: Ja, duidelijk. Hey Pieter, we gaan beginnen met de vijf op een rij. Ben je klaar voor?
2: Ja, verras me.
1: Nou, daar komt-ie.
0: Vraag 1.
3: Waar maak je je de meeste zorgen om als je aan de toekomst denkt?
2: Nou, eigenlijk wel de robotisering, de humanoids. Al die dingen van wat is de plek van de mens nog in de komende samenleving?
3: Ja.
1: Voor mij hadden dus, wij daarnet bijna ja, een soort soortgelijke discussie.
3: Soort, ja.
1: Gesprek.
3: Ja, want okay. In welke hoedanigheid maak je je daar dan zorgen om? Is dat dan maar op persoonlijke vlak of is het maar het algemene geheel?
2: Naarmate dat de overheden steeds maar grip hebben op ons en dat je er als mens eigenlijk weinig grip maar op hebt. Je bent een allemaal individuen. En vroeger had je een hele overheid of organisaties, zuilen die sterk waren. Maar dat is er niet maar. Ja, en dat is best wel lastig dat je denkt van, nou, wie gaat er ooit nog toegegaan geven als er wel dus verkeerde mensen aan een roer staan die om eens een kant op sturen. Wie gaat nog toegegaan geven? Wie trekt er nog aan de rem?
3: Ja, maar ja. Is dat nou ook al niet een beetje aan de... Nou niet een
1: ik vind het met Trump wel aan de hand, hoor. Ik vind het echt... wat hij kan maken en kan zeggen... Van de week was er nog op de...
3: Ja,
1: op
3: zijn... maar ik zou het aan de eerste instantie... Kijk eerst naar het jagerland.
1: Nee, ook. Maar ik bedoel...
3: Ik vind als je...
1: Bedoel, dat vind ik een mooier vuurbier.
3: Nou, als je... van de week was er een discussie over... welke woorden... je wel en niet meer gebruiken. En dan gooi je over woorden discussiëren... die je gewoon in de geschiedenisboekjes vanuit jezelf al mee kregen. Nou. Ik denk, als op een gegeven moment, als er continu... als er veroordeeld over wat je zou mogen zeggen... dan heb je het natuurlijk ook al aardig verloren.
1: Ja.
2: Ja.
3: Dus
2: ja.
3: Op iets wat je niet maar over mogen discussiëren of filosoferen... Dan ben je de strijd in principe al verloren ook al.
2: Ja, je kunt zien dat je als land gewoon wel ergens terechtkomt. Van, gisteren heb ik toevallig die aflevering van Po-nieuws bekeken over de FVD. Dan denk je, nou, en zo allemaal klikjes. Maar jij natuurlijk GroenLinks en mensen die zich vastplakken op de A12. Je ziet het dat je een soort verharding kreeg in twee groepen, links en rechts. En dat de middenmoot, eigenlijk de gewone burger en het liefst ook nog gewoon de christelijke burger, die gewoon loyaal is aan een overheid, die gewoon de overheid gehoorzaam wil wezen, die moet steeds maar, wordt die verdeeld in de een of de andere kamp. En in het midden blijft bijna niks meer over.
3: Ja, helder. Inderdaad. Ja.
0: Vraag 2.
1: Welke herinnering, Pieter, is je het meest dierbaar?
2: Welke herinnering is je het meest dierbaar? Ja, dat is heel vaak ook een stukje emotie of gevoel dat je net niet bezig bent. Ik heb met werken wel eens, mijn vader is al vroeg overleden, dat hij mij het laat, hey, als je aan het werk gaat, dan word je er ook voor beloond. Ik bedoel, zijn deur ook, ik spikker ze trokken uit, laten uit. En dan kreeg ik per spikker kreeg ik dan zakgeld. Of dat ik naar school ging fietsen en dat ik dan geld van mijn molenkoord kreeg en dan kon ik leuke dingen van doen. En dat ik dus dat fietsen omzet en iets zei. Dus dat kan ik zelf wel verdienen.
1: Eigenlijk, als ik hem mag vertolen, dan is de herinnering van mijn vaai me een laat. Dat als ik iets bereid ben te doen, dan staat er ook iets tegenover.
2: Ja, dat.
1: En
2: ja.
1: Je zegt dat je vader vroeg overleden is. Wat is vroeg?
2: Ik was net 16.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, een belangrijke leeftijd natuurlijk. Om in ieder geval je vaar nog te hebben wat dat betreft. Mogen we vragen waar hij aan overleden is?
2: Nou, zijn hart. Hij was directeur van visserslag. Dat was toen al heel bond stressvol te worden. En we hadden in ons gezin twee gehandicapte broers en een zus. Dus er is ook kanker bij gekomen. En ja, Dat is toch allemaal dat je denkt, ja, hij heeft best wel een stressvol leven had. Hij was eigenlijk heel rustig. Was echt een, hij kon heel goed luisteren naar mensen. Maar toch had hij ook wel genoeg zorgen had om alles, ook voor het gezin te zorgen.
1: Ja, en dat zegt waarschijnlijk dat allemaal opgestapeld.
3: Heeft hij ook de ruwe periode roken, meer maakt van de, ik denk van de, hoe noem je dat alweer? Het quota gebeuren.
1: Ja, een roerige periode in de vis.
2: Hij heeft toen last met zijn hart gekregen. En toen eigenlijk is hij al opgevolgd door een andere directeur. En die heeft maar de volle lading over hem gekregen.
3: Ja,
2: maar dat
3: dagen.
2: Begon toen al wel behoorlijk te komen.
3: Ja.
2: Allemaal de regels van minister Brax, al die dingen. Ja, alle quota regels. Dat begon wel al goed los te komen in mijn vader zijn tijd. Ja.
0: Vraag 3.
3: Wanneer voelt je voor het eerst, nou ben ik volwassen.
2: Oeh.
1: Toen de eerste afschrijving van mijn hypotheek verpakt.
2: Ja, bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Nou ja, ik had er wel vroeg een huisje inderdaad. Wijk 8, ik kijk zo op de oudgrift van Maarten Kark, had ik toen een huisje. Dat was inderdaad wel een stap dat je denkt, hey, ik heb een huis. Maar ik ben er later wel achter gekomen. Je kunt een auto rijden, je kunt dit. Maar echt de zorg dragen of de verantwoording hebben. Ik was ook timmerman. Dat je echt zelfstandig dingen kon doen. Het hele proces overzien. Dat is eigenlijk 24, 25 jaar hoor. Het is niet 18. Je denkt nog wel dat je heel wat bent als je 18 bent.
1: Nee, absoluut niet. Ik ben een beetje eens, absoluut.
2: Ja.
3: Dus je voelde je echt... Een man, laat ik het zomaar, op je 24/25.
2: Ja, dat je veel maar, ook als je, dat ik verkering kreeg, zeg maar, dat je veel maar dingen ging snappen. Ook in het leven, van dat je eigenlijk samen ging leven. Dat je dan ook snappen heet dat je langer aan mensen moet denken. Want ik was vroeger een timmerman, en als jonge jongen. Ook wel veel... Nou, ik was trots, ik had het te doen, ik had zus, ik had dat. En eigenlijk dat het egocentrisch, wat een beetje met de puber hoort, ik was wat laat in de puber, dat dan afging. En daarna voelde ik me echt, ook echt pas volwassen.
3: Je was in je vurige leven, of je hebt nog een paar keer benoemd, was je timmerman, wat doe je nou dan?
2: Ik ben nou docent techniek op Caleido in Emmeloord en ik geef les aan vluchtelingen.
3: En dat is heel wat langer dan timmerman. Tot wat heeft jullie deze omslag doen besluiten?
2: Nou, ik heb een hele weg gegaan. Ik was altijd zoekende. Ik was wel timmerman en ik had ook echt wel timmerman willen blijven. En toen was ik zzp'er en toen hebben we voor een bedrijf gewerkt. Dat had toen eens 20.000 euro gekost. Die directeur was gokverslaafd. Nou, toen was eigenlijk een beetje mijn plezier in de bouw was eigenlijk wel knap. Toen heb ik nog bij Willem Bakker gewerkt. Ik heb ook zelfs in een jeugdgevangenis gewerkt. Ik was echt op zoektocht. Want ik had altijd de sociale skills, dat merkte ik. Daar wilde ik wat mee doen. Ik heb vroeger dat ik in de bouw zat, heel lange duren laat voor euvoerder. Zelfs docent bouwtechniek heb ik nog een jaar gedaan toen ging trouwen. En toen heb ik ook stage lopen. En toen is eigenlijk een zaadje in de plant. Dat ik in het onderwijs dat me wel aardig aantrok. Het duurgeven van kennis. En... Nou, toen ben ik later ik de kaas kreeg om weer te gaan laren, dat ik bij Willem Bakker werkte. Toen kon ik met twee urkers meer aan, twee vrienden, kon ik zo in de auto stappen. En toen ben ik docent omgangskunde gaan doen. Dat is heel erg aan de zorg geleerd. Naar achter kwam ik er nooit in de zorg gewerkt. Daar heb ik een streep onder gezet. En nou docent techniek, dat is helemaal, ja, dat is gewoon mijn DNA. Dat ben ik gewoon. En dat is echt super gaaf om te doen.
0: Vraag 4.
1: Pieter, je zei net dat je iets van je verhaal laat hadden. Nou ben ik benijd. Je vliegt verkering, je bent getrouwd. Wat eil je laat van je schoonfamilie?
2: Het positieve. Samenwerken, samen doen. Luisteren wat mensen bedoelen. Als je in gesprek gaat met mensen, wat bedoelen ze? Je hebt vaak ook iets waar jullie je bij sturen. En dan kun je van laren of dan kun je zeggen, hey, je doet het wel aan mij of niet aan mij.
1: Kun je er een vuurboek geven?
2: Nou, mijn schoonvader had heel veel levenservaring. Die heeft van alles bedaan had. Alle soorten bedrijven en werkzaamheden. Die heeft een boerderij had met milieumensen. En die zegt er ook altijd een van zijn quotes hoor. Van hé, hey, je moet er niet kijken wat ze zeggen, maar wat ze bedoelen. En, moet ik even een
3: vraag. Ja. Dat is een beetje de mens is niet op zoek naar een boor, maar naar een gat.
2: Ja, maar ook mensen kunnen bijvoorbeeld met geloof kunnen ze een bepaalde, ze kunnen mooie verhalen vertellen. Maar uiteindelijk kom je bijvoorbeeld achter dat mensen soms geld bedoelen. Je kunt zien dat mensen die voor de overheid werken, gewoon jullie een zekere boontje, maar die leggen jou een claim of een papier neer. Maar jullie hebben gewoon jullie zijn mooie boontje. En dan moet je vaak de bedoeling dan een beetje achter zien. Want ja, jullie worden stuurd door jullie zijn baas. En dat je dan een beetje de concept snappen van hey, waarom doen jullie dit?
1: Ja, de bedoeling achter de vraag, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vraag 5!
3: Ja, vraag 5.
1: Ja, we stiefelen er toch lekker erin,
3: ja,
1: Pieter?
3: Gaat er goed af. Ja. Hey, vraag 5 is de vraag, word je over na mochten denken?
1: Nou, daar heb je even zijn thee voor een uur.
3: Ja, dat begreep ik.
2: Ik was ook super droog, hoor.
3: Ja. Hey, ik associeer je nou niet 1, 2, 3 met een geweldige jaren 80 plaat of zo. Dus ik denk dat het iets richting de klassiek had.
1: Nou, laat Pieter maar zeggen wat de vooral achter deze plaat is.
2: Nou, muziek vind ik echt een emotie. Ik hou van heel veel muziek, van Gregoriaans tot oude klassieke muziek uit Egyptische tijd, Romeinse tijd.
3: Klassieke muziek uit Egyptische tijd, dat is een hele aparte genre.
2: Ja, maar ik zie wat keuzevak geschiedenis op mijn school.
3: Ja.
2: En dan meestal dan verzwelg ik ook iemand in die tijd en probeer ik het ook iemand mijn eigen te maken. Dat je dat gevoel kreeg bij die geschiedenis. Maar deze plot en plotten ben ik vaak van muziek mixen. En als dan, omdat ik natuurlijk heel erg met de oorlog geïnteresseerd ben. En dit is eigenlijk de kern. Ik was nog maar 19 jaar. En dan maken veteranen of kinderen die worden in een oorlog gegooid. En dat is eigenlijk van alle tijden. Als het nou Romeinse soldaten waren of in Napoleon of in het Derde Rijk of in de Vietnamoorlog. Het binnen jonge jongens die ook jullie zijn bevelen opvolgen en eigenlijk in jullie zijn latere leven de consequenties kregen, de vragen kon stellen, nagaan denken. Dat is gewoon voor van alle tijden.
1: Ja, nou wij gaan luisteren naar die plaat, Pieter. Wij nemen hierbij alvast afscheid van je. Leuk dat je mee wou doen met de 5 op een rij.
2: Ja.
1: En de vraag aan jou is, kondig je plaat aan en dan gewoon wij hem draaien.
2: Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. Nou, jullie gaan dus luisteren naar I Was Only 19. En ja, verdiep je ook eens in die geschiedenis.
1: Beste Pieter.
2: Ja, doeg.
4: Mom and Dad and Denny saw the passing out parade at Paco Panuel. It was a long march from cadets. The 6th Battalion was the next to turn. It was me who drew the card. We did Canungra, Shoalwater, before we left.

0: Ten,
1: ja,
0: wat echt. Ik heb echt iets bijzonders gedaan. Ik heb per ongeluk Erman gebeld. Degene die het
1: oh,
0: erbij kreeg. Dus, en ondertussen bel ik Lily. En die zit nou met de camera praat. Het ook wel alles erin.
1: Ja, ja.
0: Goedemorgen. Hey, hey,
2: ja.
1: Goedemorgen.
0: Wat een.
3: Goedemorgen.
0: Dat was op een of andere manier. Had ik twee dezelfde nummers onder in hoe heet dat zet. Dus, en die waren alle twee van Erman.
1: Maar dus, wie Erman, dus, wat er nou gebeurt?
0: Ja, ik denk dat hij wel een klein beetje in de gaten wat er los is. Maar we zijn in ieder geval aan de lijn. De gelukkige van het ontbijtje. Erman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hé, hey, Erman, heb je het ontbijtje gekregen of niet?
3: Ja, ik heb hem ontvangen. Ziet er echt top uit.
0: Nou, dan is dat goed. Nou, ondertussen, en jouw kennis maakt met degene die Janne gief net.
3: Ja, hartstikke lief, hè, zo'n neefje.
1: Hé, Lily, leg eens uit, waarom heb je om Erman dit ontbijtje verdiend?
2: Nou, om Erman betekent gewoon heel veel voor mij. En denk ik aan mijn jeugd, dan denk ik ook aan om Erman. En onderlijst dat hij een hartaanval had, ja, dan schrik je toch wel. Nou, en het is gewoon een wonder dat hij er nog is. En ik vind dat hij daarom een ontbijtje heeft verdiend.
0: Nou, Herman, die kun je
3: lief,
0: die kun je jongen, die steken, toch?
3: Ja, hartstikke fijn.
0: Hey, wat voor rol heeft Joom Herman dan gespeeld in jouw jeugd? Dat je daar nog zulke mooie herinneringen aan jou en Lily?
2: Gewoon vroeger, toen hij nog in Zandam woonde, gingen we daar naartoe en dan had hij altijd salem. En in je jeugd, ook als je het gewoon, oom Herman die had een kelder onder zijn neus. Nou, dan kon hij gewoon terecht met allemaal moois. Kon er altijd slapen. Nou, gewoon alles eigenlijk.
0: Dus Herman was een hele belangrijke factor in jouw puberteit.
2: Ja.
0: Hey, Herman, in welke leeftijd moeten we denken als we aan Erman vragen?
3: Sorry?
1: Hoe oud ben je
0: nou? Dat precies.
3: Hoe oud ik ben?
1: Ja.
3: Ja. 57. Ja.
0: En dan, dan is dat natuurlijk wel even schrikken als je dat overkomt.
3: Ja, dat was erg schrikken. Maar ja, gelukkig kunnen we het nog navertellen.
0: Ja.
3: Het was plots midden in de nacht kreeg ik last van mijn hart. En ik belde de ambulance. Nou, toen ben ik nog beneden weten te komen en daar ben ik in elkaar gezakt. En ik had een maat in huis. Die heeft de deur open toen doen voor de buurtreanimators.
0: Ja.
3: En die waren er heel snel bij. En dat heeft mijn leven gered.
1: En hoe is het nou met je, Herman?
3: Ja, gaat steeds beter. Ik ben nog wel aan het revalideren, zeg maar. Om weer sterker op krachten te komen, dat gaat niet van de een of de andere dag.
0: Ja. Verangert er dan ook iets in je levenswijze, Herman?
3: Ja, je wordt er wel bewuster van alles, hè?
0: Ja.
3: Ja, zeker. Nou, maar goed, dat zeg ik, we kunnen het nog na vertellen. Hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Blij dat je nog binnen, toch?
3: Ja. Zeker.
0: En in ieder geval een nichtje Lily, die heel veel van jou houdt.
3: Schatje is het.
0: Ja, schatje.
1: Hey, Lily, bedankt voor het duur geven van het ontbijtje. En Herman, het is je van harte
3: gegund.
1: Leuk. En voor jullie baaien geld, maak er nog een hele mooie zaterdag van.
3: Nou, gaan we doen.
2: Dankjewel.
1: Oké, doei.
3: Bedankt, Lily.
2: Alsjeblieft.
3: Doei.

0: voor het je bieten is Tugend Wolven. We zijn inmiddels twee man voor de koortjes. Ze gaan goed komen, die horen het vanzelf. 27 juni hebben we het dan over het wijnfestival. Hebben we nog verder wat te melden? Dit was de...
1: Nog 20 hond.
0: Nog 20 hond, ja. Voor onze zomerreces. Ja. Lesuitzending is de bedoeling dat we Freek Brouwer in de uitzending krijgen.
1: Hij zit al op volop in de voorbereiding.
0: Oké, dus wij hoeven niks maar te doen voor de lesuitzending.
1: Dat zal blikken, maar enigszins een klein beetje bijsturen misschien. Maar ja. Hij heeft er heel veel zin aan.
0: En bij hem vanzelf volgende weekend, 19, 20 juni, de archeologiedagen. Ja. Schuur van Akvoort. Ik moet erop aan, Hek.
1: Ja, je moet erop aan.
0: Oké, maar dat komt goed. Hey, mensen maken nog een mooie zaterdag.
1: Ja, tot volgende week.
2: Ik

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten.

0: onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
2: Ja, daar binnen we weer met Ommekieken hier op Urk FM. Dit jaar, of ja, dit uur hebben we, tenminste voor ons, een heel bijzonder jaar.
3: Nou, zeg maar gerust een bijzondere week en een bijzondere dag. We gaan namelijk terug naar een dag, we gaan dat niet verklappen. Dit is het belangrijkste Urkernijs in de muziek van zaterdag 12 juni
1: 1976.

0: daarnet in het overzichtje van wat je allemaal op televisie kon zien op 12 juni 1976 noemden we de naam al van de Detective Barretta. Een heel populaire televisieserie die deed. En het thema van die serie wordt gezongen door Sammy Davis Jr. En ook dat was heel populair, want het kwam zelfs tot nummer 1 in de top 40. Barretta's Theme. En dat is muziek uit 1976. We gaan nou naar Nice uit 1976. En dat was een bijzondere week waar we het over hebben. Begin juni 1976. Een bijzondere week, want je zag een glikkelende vuurpagina van het Arkeland van toen. Want die Ierse vuurpagina was gevuld met maar één nieuwsfeit. Het zinken van de UK-62 en de redding van de bemanning nadat ze 36 uur op het kanaal hadden rondgedobberd in een reddingsvlot. Het was een donker scenario waar elke visserman en elke vissersvrouw zo bang over is. Het hele verhaal sting uitvoerig in de kraam beschreven.
1: Want wat was er nou gebeurd? Willem Kramer, Andries Brands, zijn broer Hendrik en Rob Wijnands waren de mannen die op de UK-62, de Wilco ook wel genoemd,

0: voeren. Eigenlijk zouden er nog 2 Scheveningers mee gaan, maar die gingen op het laatste moment niet mee. Luis en Kotter lagen in het Engelse Fleetwood. En van daaruit zouden ze op de Ierse Zee proberen wat te vangen. Maar daar zat maar weinig visserij in. En ook in het Bristol Channel was er weinig te beleven. Ook in de golf van Biscay worden niks gevangen, waardoor skipper Kramer besloot naar Urk te varen. De Kotter was toen al bijna een week onderweg.
1: Op zondagavond, toen Andries en Willem merken dat er water in de machinekamer sting, en dat leverde toch wel wat alarmbellen op. Ze probeerden nog de oorzaak van dat water te vinden, maar toen viel het licht uit. Eenmaal aan dek zagen ze dat er al 10 centimeter water op sting, en daarna ging alles heel snel. De 2 andere bemanningsleden worden wakker gemaakt, 2 rubbervlotten worden te vuurschijn gehaald, een noodsein wordt uitgestuurd en de mannen gingen in de vlotten. En de Kotter zonk. Ze gingen in de vlotten met als proviant een blikje nam, 4 flessen water, een paar dekens en 3 pekjes zware check.
0: Ze hadden geen idee waar ze voeren en welke kant ze op gingen. Navigatieapparatuur hadden ze niet. Ze waren bang dat ze richting de Atlantische Oceaan zouden drijven, waardoor de kans op redding erg moeilijk zou worden. Maar toen ze op dinsdagochtend de zon op zagen komen, ze zaten toen al zo'n 30 uur in het reddingsvlot, wisten ze dat ze de goede kant op waren drijven. Nou was het wachten op een skip dat er lui zou zien, maar dat viel tegen. Vooral het jongste bemanningslid, de 15-jarige Hendrik Brands, begon hem te knepen. Ik was bang dat mijn moe erg zou verschieten als er bij Zuns zou verdrinken, zei Hendrik in het Turkenland. En hij wordt de ziel aanwinnig naar huis.
1: Na 36 uur op dinsdagmiddag om 1:15 worden ze eindelijk opgemerkt door een Frans visserschip dat op weg was naar de Teushaven Saint-Malo. Zo'n 15 mijl uit de Franse kust worden de 4 Urkervissers aan boord van La Croix du Fief verwelkomd. Eenmaal in de haven van Saint-Malo worden de 4 uitgenodigd door de skipper om bij hem thuis eerst uitgebreid te gaan eten. Natuurlijk nadat Willem Kramer via de boordradio contact had hadden met het crisiscentrum dat op Urk was ingericht. Daar zat ook zijn broer. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen de 4 mannen op Urk, waar ze door familie worden onthaald in gebouw Irene. Waar ook de burgemeester, 2 dominees en zelfs een gelegenheidskoor bij aanwezig waren. Eind goed, al goed dus. Het Urklanding uiteraard uitgebreid verslag van alle gebeurtenissen. Een verslaggever was zelfs naar Saint-Malo gevlogen om de vissers te spreken. En ook op de vuurpagina zie je foto's van 4 heel erg blede mannen en ook blede Franse collega's, want dat was het vanzelf. Allemaal gezellig om de tafel zitten met dat feestelijke maal dat ze kregen. Die skipper, die Franse skipper, zei nog van, het was duidelijk te zien dat ze zin hadden in wat, want het diner begon om 9:00 en om 11:00 zaten ze nog allemaal aan het eten.
0: Dat is ook goed te begrijpen als je, hoeveel was het, 36 uur met een blikje ham en een paar flesjes water aan overleefd.
1: Ja, inderdaad. Nou, heel bijzonder dus allemaal. Dit was het vooral van de UK-62, de Wilco. We begonnen aan muziek. Er was een bult muziek in de top 40 te beleven die week. Bijvoorbeeld, moet ik even kijken, want ik was van plan om een plaat van Sutherland Brothers and Quiver te draaien, Arms of Mary. Ik hoop dat dat wil lukken. Dat is dus niet zo. Dus we gaan even naar een andere plaat. Nou, ik kreeg een i voor een ganger. We gaan naar deze. Show Me The Way van Peter Frampton, nummer 37.

0: muziek uit juni 1976. Eerst Peter Frampton en Show Me The Way. Een toekomstige nummer 1. En ook dit was een toekomstige nummer 1. Namelijk The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. En dat het een toekomstige nummer 1 was, dat kon je eigenlijk al wel merken. Want de plot kwam binnen in de top 40 op nummer 16. En dat is vanzelf heel erg hoog. En we gaan verder met het Nice uit de krant van 50 jaar geleden. Was jelle. In Emmeloord wordt in juni 1976 een belangrijke postzegeltentoonstelling aan. Een van de deelnemers was de heer Rebel, zo sting je tenminste in de krant. En dat ding buiten elk land een ligging branen, want was dit niet dezelfde als dokter Rebel, een bekende huisarts op Ark van een paar jaar geleden. Dat bleek zo te wezen en dus mocht hij in de krant groots zijn verzameling laten zien. Dat die Urk nog niet was vergeten, dat bleek wel uit het thema van zijn verzameling die te zien was, de Urker postzegelhistorie, oftewel Urk postaal. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met de details van deze verzameling, want het ging over veel meer dan alleen maar postzegels, maar dat het een bijzondere collectie was, dat was wel duidelijk.
1: Urk had in die tijd nog een dierenasiel en dat vierde zijn 25-jarig jubileum. Dat wordt gevierd met een wekelijkse trekking met in die week als hoofdprijs een tulband die gewonnen werd door dubbele ras van het Noorderzand. De week erop was de winnaar Jellak Voort van de Toppad. Maar dat bleek de voorzitter van het asiel te wezen. Het bestuur legde meteen uit in de krant dat dat mocht. Alleen de voorzitter mocht middelen aan de loterijen, de bestuursleden niet. Oud-bestuursleden mochten weer wel middelen. En zo sting er cryptisch tussen haakjes, dus Brammetje ook. Wie die Brammetje ook mocht wezen. En het was ook geen geheim dat of bij wie die tulband vandaan kwam. Want Lub Kramer, de bakker op de Hofstee, was secretaris van het bestuur.
0: Ja, dan denk ik dat wel duidelijk is wie die tulband maakt het. Nog maar nice.
1: Puk van der Zwan was ook in die tijd al beroemd op Urk, dankzij zijn werk als koordirigent en zijn interesse in de Urker klederdracht. Dat wou hij bundelen in de oprichting van een christelijk vissersvrouwenkoor. Vuurwaarde was dan wel dat ze in de klederdracht moesten lopen. Maar dat was een er volgens Puk nog genoeg. Dus je weet het, schreef hij in het Urkenland. Jannetje, Tiemetje, Bape, Joukien, Bet en al die jongeren, ik hoor het wel van jullie deze week. Opvallend was dat er toen al een Urker vrouwenkoor besting, Laus Deo.
0: Ja, en we hadden het net over het zinken van de UK62, maar het Urkerland van de week erop had bijna dezelfde vuurpagina. Dit keer ging het om maar liefst twee aanvoeringen die te melden waren. Eerst kwam bij Terschelling de UK168 in aanvaring met een coaster. Een reddingsboot moest erbij om de bemanning van boord te halen. En dan was er ook nog de UK274 die op het IJsselmeer een aanvaring had met een binnenvaarschip. Dat brak in tween en zonk later. Gniene raakte bij de aanvaringen gewond, maar de schade die was best wel groot. Dit is Urk FM met Omkikken, zoals we dat elke week doen op vrijdagavond live. De herhaling is op zaterdag tussen 12 en 2. En daarna kun je ons, 7 dagen per week, 24 uur per dag, beluisteren op urkfm.nl. Dat geldt ook voor deze uitzending. We gaan weer naar muziek. In 1976 waren de Rolling Stones ook nog steeds bezig, net zoals ze dat nou ook nog binnen. Ze hadden toen succes in de top 40 met een heel rustig nummer, Fool to Cry.

0: Rolling Stones in 1976 in Fool to Cry. Zoals elke week gaan we ook nou weer even kijken naar het nieuws van Buitenark. Want er was vanzelf een heleboel te beleven. Ja, we hadden net al over het weer. Dat was wel prettig in die week. En dat was niet alleen die week, want de warme zomer die was al heel vroeg begonnen. We zagen bijvoorbeeld op de vuurpagina van het Algemeen Dagblad van 12 juni... dat er massaal gebakken en gebruind werd aan de Nederlandse stranden. Het behoort ook vandaag weer tot de mogelijkheden, zo schreef het AD. De Bild verwacht droog en zonnig weer. En dat was het al een paar weken. De zomer was al heel vroeg begonnen in maaien. Na 12 juni wordt het even een paar dagen wat minder, maar vanaf juli... Toen brak de zomer pas echt los en zou uiteindelijk tot een van de ietste zomers ooit uitgroeien. In ieder geval de op één na ietste zomer van de 20e eeuw. De allerietste was die van 1947, daarna kwam die van 1976. En dat was goed nice voor, voor iedereen, want het kabinet had besloten dat iedereen er 20 gulden per maand bijkrieg in zijn loon. En het ging om nog wel maar vuurdeeltjes die iedereen hadden. Bijvoorbeeld de ziekenfondspremies voor werknemers. Die zouden vanaf juli iets omlegen gewoon, namelijk 0,5%. Dat zou betekenen dat als je maar dan 20.000 gulden verdienen, dat je een vuurdeel hadden van 9 euro. Nou, toch altijd mooi meenemen. De verhoging van de telefoon- en sporttarieven, die gingen niet duur. Ja, telefoontarieven worden toen al duur, het kabinet besloten. Maar dat ging dus niet duur. En ook de tarieven van artsen en andere vrije beroepen, die zouden ook niet meer de lucht in gaan. En er was nog wel een vuurwaarde aan die 20 gulden. Werkgevers, die mogen die 20 gulden loonstijging niet in de luizenprezen duur berekenen. Nou, dan was er nog een opvallend bericht. Want als we het eind over 1976, nee, het ook over de tijd dat iedereen er nog volop rook. Hè, dat als je bijvoorbeeld een verjaardag had, dan stingen overal de glaasjes met sigaren en sigaretten stingen klaar. Maar in de krant van 12 juni sting dat sigaretten juist minder in trek waren. Het roken van sigaretten nam niet maar toe. En dat van sigaren, dat stieg nog wel, maar wel heel gering. Volgens de tabakswinkels was er tussen maart 1975 en maart 1976 evenveel sigaretten de fabriek uitgegaan als in het jaar ervoor. 23,4 miljard in totaal, met een waarde van 1,9 miljard gulden. Nou ja, dat leverde de Nederlandse staat in ieder geval wel wat op met alle accijns. Maar die accijns was nog niet zo hoog als dat je tegenwoordig moet betalen.
1: En het EK voetbal sting weer op het punt van beginnen. Ja, toen in 1976 was dat nog met 4 landen. Tegenwoordig is dat, nou ja, hoeveel is het?
0: Volgens mij al 24.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Nederland die ding voor het eerst mee. En nou ja, als ik het zo lees, 1976. Eigenlijk waren ze ook wel een van de favorieten, omdat ze 2 jaar ervoor nog WK-finale hadden. Maar zo, of ja, ze werden helaas geen Europees kampioen natuurlijk. Tsjechoslowakije trok uiteindelijk aan het langste einde. En wat misschien wel opvallend is aan dit EK, is dat er dus in 4 wedstrijden 19 doelpunten binnen de scoort. En dat is dus bijna 5 doelpunten per wedstrijd.
0: Ja. Dus, en het EK is uiteindelijk heel erg beroemd te worden natuurlijk. 1 penalty. De penalty van de Tsjechische speler Panenka.
1: En dat is dus nou ook bekend te worden. Als je, ja, hoe zeg ik dat? De bal een
0: die
1: beetje
0: stiffing, zo, ja, dus over de keeper
1: zo over de keeper heen. Ja. En dat wordt dus nou tegenwoordig de Panenka genoemd.
0: En die penalty die was niet alleen beroemd, maar zorgde er ook voor dat Tsjechoslowakije Europees kampioen worden in 1976. Ja, 50 jaar geleden. En een hele tegelien. Zo zie je maar weer. Ja. Tsjechoslowakije, het land bestond geen eens maar. Ah, fijn. We gaan naar muziek uit de top 40. Dit sting op nummer 10. beetje disco-achtige muziek van de Brass Construction. Move In.

0: Songs van Paul McCartney en Wings. We gaan door naar het volgende ijsblok. We gaan weer kijken wat er allemaal in het Urkeland van 12 juni 1976 sting. Want er was zowaar koninklijk bezoeken west op Urk. Gek genoeg wordt dat niet met een groot artikel in het Urkeland verteld, maar slechts in een klein stukje. De Piet Hein, het jacht van de koninklijke familie, was op zaterdagmiddag de Urk Raven binnen de lopen met daarop prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en de Luizen Kingeren. Na een kuiertje over de haven gingen ze naar ambachtelijk centrum De Boet om daarna weer terug te gaan naar de Piet Hein. En ik denk dat ze ook wel ergens een visje in gieten hebben.
1: Dat kan niet anders, hè? Dat kan niet anders. In het plaatselijk Nijs, uiteraard weer de nodige inbraken en vandalisme. En wat er dan toch aan opvalt, is hoeveel van die bedrijven waarbij worden innebruiken, alweer jarenlang binnen verdwenen. Op de Stortemelk, op het toen nog naaie industrieterrein, worden in één nacht 7 bedrijven bezocht door inbrekers. En bij die bedrijven zaten namen als Grossier de Boer, het eerste Urker confectiebedrijf, fileerbedrijf Wolle, vishandel Paulus Freres en fileerbedrijf T. Hakvoort. Eigenlijk was de enige bekende naam die in het rijtje zat die van Neerlandia, waar onder andere een ingemetselde kluis meenemen worden. Dus dat betekent wel dat ze flink wat kracht aan moeten zetten, denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Worden niet bij je zeggen wat er in die kluis zit, trouwens.
0: Nou ja, het buurtwerk zat in die tijd in de poort. Er was van alles te doen, ook de zogenaamde motto-groepen. Dat was een groepen van kinderen van 8 tot 12 jaar die bezig waren met allerlei knutselwerk. In juni 1976 wordt een project geopend waar ze 9 maanden mee bezig geweest waren. 3 keer M, oftewel motto's maken Mozes. De motto-groepen hadden een schoolmodel gemaakt die de uittocht van het volk Israël uit Egypte voorstelde. Daarnaast waren er nog eens 9 modellen gemaakt die een Bijbels tafereel uitbeelden. De krant noemde het allemaal heel indrukwekkend. De tentoonstelling was inricht in de tienerruimte van de poort.
1: En ik kan me nog herinneren dat ik als klein jongetje met mijn va naar de poorten was in dat bekeken. En ik was ook als jongetje heel erg onder de indruk van alles wat ze gemaakt hadden.
0: Maar jij hoorde niet aan de hulpen? Of niet aan de werk?
1: Nee, daar was ik misschien nog wel te klein voor. Ik was,
0: je waren achter.
1: Ik was achter. Had ik kunt. Ik was ook niet zo handig, hè? misschien herinner je je nog wel onze uitzending van vorige week, waarin we vertelden dat in 1983 Willem Ruis naar Espel kwam met een spectaculaire show waarin je 15.000 gulden aan prijzen konden winnen. Nou, ook in 1976 konden ze er wat van in Espel, want daar hebben we het over. Zo stinkt te lezen in een advertentie in het Urkeland. Want om het 20-jarig bestaan van het dorp te vieren, kwam eerst op 11 juni de George Baker Selection optreden, bekend van Paloma Blanca. Op 12 juni voor de kinderen Peppy en Kokkie van de televisie. En die avond was er de grote Vader Abraham Show met veel bekende artiesten. En een van die artiesten was uiteraard Vader Abraham zelf. En dan was er ook nog eens een kermis in een autorodeo. De entreeprijzen die varieerden van 10 tot 12 gulden. En net als vorige week, onze vraag, waarom kon dat op Urk nou niet?
0: Als ik het zo hoor, dan denk ik van, nou, als ik in die tijd, hoe oud, net zo. Als ik in die tijd 17 was, dan had ik denk ik wel gedacht van, nou, dat leek mij geweldig.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, helaas was ik het toen nog niet. We gaan door naar het volgende. In de Zuneschool Vereniging van de Gereformeerde Kerk besting precies 100 jaar. Dat wordt gevierd in de Petrakerk met een speciale dienst en met een fotoboek in waarin alle klassen op de foto gingen. Ook mijn vaasting erin. Toch, va?
1: Ja, zie ik. Ik kan me nog precies herinneren dat dat gemaakt wordt. Die foto en ik heb het boekje zelf ook nog. Dat leg nog zelfs op mijn bureau.
0: Dat was dus 50 jaar geleden. Ja. Dus waar. Dus de vereniging laat de kinderen, of laat de kinderen tot mij komen, bestond dit jaar 150 jaar.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat was een dierbare herinnering uit een vaarverlien. Begon er een Frans idool uit 1976, Julien Clerc, This Melody.

0: Ethan Saylor en zo zagen ze er ook uit. Dit was Glass of Champagne. Het is tijd in omkijken voor het Sportnieuws van 1976. Klaasjere.
1: Ja, het was razendspannend bij het hobbyvoetbal. Chelinas stond bovenaan met 3 punten voorsprong. Het verschil tussen de nummers 2 tot 6 was ook 3 punten. Bijvoorbeeld FC Kroon met 20 punten, net als Willem Barends. Zeeboys op 19, Wapen van Urk op 18 en De Boer Sport op 17. En met nog 3 speelrondes te gaan, naderde dus een zinderende ontknoping. Uiteindelijk, en het was ook heel spannend, trok Chelinas op doelsaldo aan het langste einde. Want op nummer 2 eindigde Willem Barends. Afgelopen weken was er een team met oudspelers van Urk 1 gevormd. En er sting nou in het Urkenland dat die de luizen eerste training hadden afgelopen dinsdag. Volgens het Urkenland dingen de oudjes het nog best. En ja, dat staat er echt in. Verder zag je hoe Jan de Reus of Joker of Lupin een lolletje aan en lekker een balletje aan de trappen waren. En er sting ook in dat aankomende dinsdag nog een training was. En die was van 8 uur tot 9.
0: En dat was het Sportnieuws van 1976. Ja, we zitten in 1976, dit uur. Maar de komende bijna 4 minuten zitten we weer even in 1968. Want er wordt in 1976 een oud nummer van de Beatles op Night uitgebracht. En kwam ook in de top 40 terecht. Dit was dat oude nummer. Hey.

1976 worden er een speciaal doosje met alle singles van de Beatles op Night uitgebracht. En om dat een beetje te promoten worden Hey Jude, maar ook Yesterday, worden weer ook weer op Night uitgebracht. En die kwamen dus allebei dat jaar in de top 40 terecht. Het was gewoon een beetje een Beatles revival in 1976. Het is tijd voor de laatste plaat van dit uur, 1976. Dat is traditioneel de nummer 1. En dat was van Don Mercedes. Een plaat die eigenlijk uit Amerika kwam, maar hij maakte er een Nederlandse vertaling van. Hier is Rocky. MUZIEK

Drama op de nummer 1 positie van de top 40 in 1976. Don Mercedes en Rocky. Ze trekt het tweede uur van Ommekieken van deze week. En je hoort zo dadelijk welk jaar dat wordt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedürstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedürstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.

0: Kosten bij Fruithal Visser slechts 6,50 gulden. Dit is het Arkenijs in muziek van 12 juni
1: 1988.

0: Ja, daar hoorde je Tiffany met I Think We're Alone Now. Die sting op nummer 3 in de top 40 van 12 juni 1988. Hier op Ommekieken. We gaan duur naar het eerste nice blok, Fa, want wij zijn weer bij het Arkelandenwest en wij hebben weer door alle kranten in de spit. En daar hebben we iets gevonden over de zeebodem.
1: Ja, want er wordt heel wat gebouwd in Bruiken op Urk. Althans, in de krant van 12 juni 1988. Er wordt droog gebouwd aan de naaizeebodem, waarvan het hoogste punt was bereikt. De hoop was dat het vernijde restaurant nog voor het toeristenseizoen, of zo'n beetje tijdens het toeristenseizoen, open kon worden.
0: En op een foto van een kale vlakte zagen we nog geen bouwactiviteiten, maar het was dan wel de plekken waar de naai Wilhelmina's school moest komen. Het was op de plekken waar eerst een kleuterschool en de spultuin aan de stoel bij de Hofstee. De naai Wilhelmina's school moest er komen omdat

0: oude gebouw bij de vuurtoren te duur en onderhoud was geworden.
1: En die nieuwe Wilhelminus School die zou later in 1988 geopend worden. Inmiddels zijn we alweer een school verder, want op de plek waar die nieuwe Wilhelminus School in 1988 steen, staat nou de nieuwe Talma Hofstee. In de huidige Wilhelminus School die staat op de plek waar in 1988 nog de Johannes Calvijn School steen.
0: En nou realiseer ik me eigenlijk dat die Wilhelmina School, dat mijn peuterschool was, waar ik, nou ja, als heel klein jongetje in mijn eerste schooldagen had beleefd.
1: Toch een multifunctionele plek door aan de Hofstee. Hè? Eerst een kleuterschool met de Grietje Nentjes kleuterschool. Daar heb ik op gezien in de jaren 70. Toen de gewone Wilhelmina School. Daarna een peuter, waar die dus op zaten. En nou is het voor de oudere generatie een prachtige plek hè, om te wonen.
0: Ja, zeker. En wat breken betreft was in de week van 12 juni het bushokje bij de dorpsingang gesloopt. Ik kan me er vanzelf niks van herinneren, want ik, wat was ik? Ik was nog helemaal niks. Maar het was een plek waarvan niet altijd duidelijk was waarvoor hij gebruikt moest worden. Als wachtruimte, als plek om droog op de bus te kunnen wachten of als openbaar toilet. De laatste jaren was het vooral de laatste. Het bushokje was niet meer nodig omdat de dorpsingang helemaal werd opgeknapt. En dan gaan we verder naar het volgende nummer. Englishman in New York van Sting.

0: Ja, dat was dat waren Sting met Englishman in New York, hoorde je dus eerst. En Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. We gaan naar het volgende nijsblok. Want ook weer wat leuke
1: nijs. Bijvoorbeeld over Arker Ruurploegen, ja, dat die het goed doen bij wedstrijden, dat weten we vanzelf al jaren. Wij hebben daar een hele goede traditie in opgebouwd. Maar in 1988 sting het Ruur nog wel in de kingerskonden. De Arke Ruur-traditie kreeg een flinke impuls door de aanschaf van een naaie roeisloep, de Moby Dick. Deze zogenaamde whale-sloep kwam oorspronkelijk uit Amerika en wordt in 1954 gebouwd. Het schip zou worden gepresenteerd tijdens de visserijdagen van 1988.
0: Bijzonder nijs van de Rabobank, want er zou de eerste geldautomaat op Urk worden geplaatst. Of, zoals de krant noemde, een gelduitgifteautomaat. Het is een 24-uur service in het kader van de toenemende automatisering, schreef het Urkeland.
1: Ja, daarnet hadden we het over de sluiting van de oude Willeminuschool bij de Vuurtoren. Dat had ook gevolgen voor de Sunenschool van de gereformeerde kerk, die al sinds de jaren 20 in die school hadden zitten. De Sunenschool moest ook uit de oude Willeminuschool en ging vanaf 12 juni, vandaag dus, naar de Julianaschool aan de Almerelaan. En ook die is inmiddels alweer verdwenen.
0: Kun je nog gewoon hoe lang 1988... Geline.
1: Ja.
0: De Urker Sjoerd Snoek had iets bijzonders bedacht. Hij wilde namelijk een Urkerbos aanleggen in Israël. Daar waren 2000 bomen voor nodig. En Sjoerd had in een paar uur tijd al 50 bomen verkocht die later geplant zouden worden in Israël. Maar het bleef niet bij die 50 bomen. Het Urkerland wist te melden dat er al genoeg geld voor 700 bomen was binnen de komen. Het Urkerbos in Israël is er later ook echt te komen. Het heet simpelweg Urkerpark en ligt in het noorden van het land.
1: Dat was Nijs van Urk uit 1988. Ze direct gewoon eens even kijken naar Nijs van buiten de bult. Buiten Urk dus, in Nederland en ook internationaal. Dat doen we ze direct naar muziek van onder andere Terence Trent D'Arby en Sign Your Name.

0: Veo heeft de kunst in 1988 met Retour Snake. En als je zo naar die tekst luistert, dan denk ik dat als je deze plot aan een, van een jongere generatie laat aan horen, dat ze geen idee hebben waar diegene ooit over het. Want het gaat over dat ze lange brieven naar een kanger moeten schrijven en dat ze een kanger nooit zien en dat hij maar één foto van de red. Ja, je zou nou zeggen, gewoon even WhatsAppen of weet ik wat, zoomen of noem maar op. Jij hebt genoeg mogelijkheden om een kanger even snel te spreken en te zien, toch?
1: Ja, inderdaad. Ik bedoel, je zeggen als je dit nummer dus aan de jongere generatie laat horen, dat ze er dan niks van weten. En dat klopt, denk ik ook wel, want ik had ook eigenlijk geen idee.
0: Het is tijd om even van de bult af te gaan en naar buiten naar te gaan kijken.
1: Ja, want we gaan deur naar dus het internationale Nijs. Daar hing een crisissfeertje in Den Haag. De ministers uit het kabinet Lubbers hadden flinke ruzie om naaie bezuinigingsplannen. Er moest ongeveer 4 miljard gulden worden bezuinigd. De VVD wilde de WAO flink korten, maar daar was het CDA weer op tegen. Uiteindelijk bleef het kabinet groen zitten en gingen de bezuinigingen duur. Groot probleem bleef de werkloosheid, die tot 1990 zou blijven stijgen tot 590.000 werklozen.
0: Wie een bankpas hadden met een pincode, die kon tevreden wezen. Want ze konden binnenkort met die pas betalen in verschillende winkels en bij benzinepompen. Tot nu toe kon dat ook wel, maar dan alleen als je een bankpas van de postbank had. Binnenkort schakelen alle andere banken over naar het naaien betalen.
1: De inwoners van Brabant konden uitkijken naar een bijzondere naaidienst, Minitel. Het was een dienst waarmee je op de computer allerlei bedrijven en instanties konden raadplegen. Je kon dan producten kopen en thuis laten bezuinigen enzovoort. Minitel in Brabant zou 100.000 computers en beeldschermen gratis bij de Brabanders installeren. En als je denkt, dat lijkt verdacht veel op internet, dat klopt. Minitel was een voorloper van internet, dat een paar jaar later zou worden uitgevonden.
0: Ja, en dan een bijzonder nice bericht. We zitten nou vanzelf midden in het WK. In het vurig uur hadden we aandacht voor het EK in 1976. Maar ja, 1988 was vanzelf al de mond van het EK voetbal in Duitsland, met uiteindelijk Nederland als kampioen. Nou, op 12 juni, dus de dag van vandaag, was de eerste speeldag van Nederland. Was wel een toegevalletje, want we verleuren van de Sovjet-Unie. En er was nog een probleem, want het was een puinhoop bij de verdeling van toegangskaartjes. Al dus een kop in het Algemeen Dagblad.
1: Dat komt mij met dit WK wel aardig bekend voor. Dus
0: het is bij elk toernooi zo.
1: Dus nou ja, wie weet. Ja. En Nederland verliest. Het had dus de luisterende eerste wedstrijd verloren. En ze verloren dus ook afgelopen week van Algerije.
0: Ja.
1: Dus maar dat hoeft nog helemaal niks te betekenen.
0: Nee, maar nog even over die toegangskoortjes. Want ook dat is weer typisch, ja, iets waar ze toen kon gewoon in tegenwoordig niet meer. De verdeling van de coaches voor het EK, die bij de KNVB in Zeist tot een complete chaos leidt, stinger in de krant. Sinds donderdagnacht was een koeriersdienst bezig om door het hele land een paar duizend van die korten bij de mensen in huis te brengen. Bovendien had de KNVB nog extra mensen ingeschakeld om de onderden telefoontjes van verontruste of kwaaie supporters af te hangelen, om toch wat orde te scheppen in de administratieve warwinkel. Want ja, toen moest je gewoon een papieren koordje bestellen. Ja, en nou gaat het vanzelf allemaal online. Enfin, dat was de belangrijkste nice van Buitenurk van 12 juni 1988.

0: Frank Boeijengroef, 1988. En hier komt de storm. Het is tijd om te gaan kijken naar de belangrijkste sport. Nou, dat doen we ze direct pas.
1: Ja, eerst nog het Erkenij.
0: Ja, vanzelf. Ik was even in de war, neem me niet kwalijk. In 1988 was al met de bouw van het naaien Erkenraad begonnen. Maar waar moesten nou de naaien winkels komen? Die vraag wouden de Erkenrongen niemers in de week van 12 juni beantwoord zien door de gemeente. Maar dat antwoord kregen ze niet. Het was namelijk helemaal nog niet duidelijk hoe het Erkenraad zou groeien en waar een naaiwinkelcentrum zou moeten komen. Daarom vonden de Erkenrongenimmers dat er dan maar alvast een paar noodwinkels moesten komen. Er waren twee opties. Een stuk grond bij de naaitebouwen Frits Bodenschool, die grond was er al. Of grond naast het gebouw van het Erkenland aan de Richel. Er kwamen later wel wat noodwinkels door op die plekken, waar nou de Ichtershofstad. Maar inmiddels stond die kerk er al en daarvoor was het vanzelf de Koningshof van Willem de Boer.
1: En het was een bijzondere week voor het jongerenkoor Emmanuel, want het onderste lid had zich aangemeld. En dat was snel, want het koor besting nog maar 8 jaar. Maar het was niet precies te zeggen wie het onderste lid was. Willemien Kofferman, Ali Snoek en Margriet Aken van den Berg hadden zich namelijk tegelijk aangemeld. En dus kregen ze alle drie een bloemetje van de voorzitter van het koor.
0: En dan een opvallend bericht. De toneelvereniging van Dronten die beurt zich aan om een toneelstuk op te voeren op Urk. Waarom ze dat aanbod dingen en waarom juist op Urk, dat was niet helemaal duidelijk. Wel was het zo dat Urk al jarenlang geen toneelvereniging meer maar hadden. Dus dat zou wel een welkome verandering wezen. Of die uitvoering van de Dronter toneelgroep er ook daadwerkelijk is gekomen, dat is onbekend. Nou, dus direct even het sportnieuws. Want er was meer sport te beleven dan alleen maar het EK voetbal in die weken. Maar eerst Italiaanse muziek in 1988 van Paolo Conte.
2: Max. Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui, ma

0: auto.
1: En Stop Loving You zijn veel successen had in de top 40, maar zijn nooit op nummer 1 stonden recht genoeg. Dit was dus Stop Loving You uit juni 1988. Het is weer tijd voor het Sportnice van juni 88.
2: Ja, het Sportnice. Het ging heel erg goed met Orka's. De Urker basketbalclub deed mee aan de competitie tussen Nederlandse en Belgische teams. En won daarin van bijna alle Belgische clubs. In de week van 12 juni won Orka's met 87-69 van en in Charleroi. Als ik dat goed zeg. Blinker was volgens het Urkerland Dwayne Johns. Ook Urk 1 ding het goed. Ze wonnen de wedstrijd tegen AZSV met 2-1 en was daarmee al 3 wedstrijden ongeslagen. Dus ondanks Sting Urk nog altijd bij de onderste 4 in de competitie. Angere voetbalnijs kwam er uit de zaal, want in de tweede klasse werd de Kombuis met nog 2 wedstrijden te gewoon kampioen. De Kombuis won met 7-5 van Baarsen Vis.
1: En tot zover het belangrijkste Sportnice uit Urk van juni 1988, van 12 juni 1988. Dit was weer een nummer in de top 40, wat net Max van Paolo Conte, Italiaanse muziek. Maar er was nog maar Italiaans te beleven in de top 40. Misschien had het wel te maken met de mond juni, met vakantie, met noem maar op. Dit is van Zucchero en Senza una Donna.

0: Zucchero Fornaciari en Senza una Donna. Het is weer tijd, Klaas-Jelle Moense, jaarboeken dicht te slaan. De archieven van het Urkeland weer achter ons te laten. En weer op weg te gaan naar een nightprogramma volgende week, een vrijdag in Zaterdag. Dan hebben we weer twee andere jaren. Welke daar binnen, dat weten we nog niet, maar dat hoort je dan wel. Vond je het leuke jaren, 76 en 88?
1: Nou ja, eigenlijk wel, want in 76... toen werd mijn moeder natuurlijk geboren. En in 1988 werd Nederland Europees kampioen.
0: Ja.
1: Dus dat binnen twee hele bijzondere jaren.
0: Ja, en wat bijzondere van 1988 was dat er een hele goede plaat op nummer 1 sting. I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is nieuws op RUK FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld.

sluiten.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

Urk FM hou.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar URK FM.

0: muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7:00 bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat langer staan, Diari.
3: Van 8 en tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love.

0: Yes, daar ben ik weer.
1: Ja, we hebben een beetje zin in jongens.
0: Ja, zeker, zeker. En hier ook zin in jongens.
2: Tot de dag.
0: Hij begint met, dan ben ik weer. Nou, dat is toch zo, we ben ik weer. Het is je mond.
1: Ik ben weer.
0: Dit is verteerd voor Lovem. Van harte welkom allemaal. Welkom Albert.
3: Ja. Dankjewel.
0: Welkom Joas.
1: Welkom.
0: Dankjewel. Hoe is het met je lui?
3: Met mij gaat het fantastisch.
0: Ja?
3: Nou,
1: ja, een beetje.
3: Ja, wel orde.
0: Hoezo een beetje?
3: Ja, het is maandag, hè? Je moet je
0: beginnen. De warmweek is weer begonnen, ja. Maar daarom hebben wij ook dit programma hier, hoor. Dat je dan toch even lekker weer die dinsdag heen stappen. En dan kun je toch wel even lekker de week, hè?
3: Ja, de regeling.
1: Ja, dat is wel een mooie interval.
0: Ja, toch?
3: Maar, waar je in afgelopen 2 weken iets mist?
0: Ja, dat klopt, ja.
3: Waarom?
0: Nou, eerst hadden we Pinkster. En daarna was ik op, niet op vakantie. Ik was op een zendingsreis. Naar Albanië.
3: Vertel Louis maar. namelijk niet.
0: Ja. Nou, ik zal er zoveel maar over vertellen, maar ik zal eerst even welkom heten aan de luisteraars. Is dat een goed idee?
3: Ja, prima.
0: Nou, willen jullie van harte welkom heten. En dan kunnen jullie een appje sturen naar de studio. Als je, als je even willen vertellen hoe je zit te luisteren. Als je vragen hebt en als je een opmerking hebt. Dan kun je appen naar 0527-688910.
1: Ja, we zijn dan ook live te zien. Als je dan naar Ruik FM, kun je op een ooi-knapje drukken en dan zien jongens ook op de camera.
3: Ja, we hebben ook een hele mooie Insta-pagina. Lovem Leerstriep in Urk FM. En daar zoeken we nog wat volgertjes voor. Dus,
0: als je
3: de 20.000 inwoners van Urk nog niet bereikt.
0: Nee.
3: Dus jullie binnen welkom.
0: Ik ben er net een 182 bereikt. Dus moet uiteindelijk wel goed komen, denk ik.
3: Johannes die checkt het, hè.
0: We hebben nog een mooie Spotify-playlist, hè. Die kunnen mensen nog downloaden en opslaan.
3: Op de website.
0: Staat ook op de website. En op Spotify kun je alle nummers terugluisteren die we draaien hebben. En we hopen er weer een mooie uitzending van te maken, hè?
1: Ik hoop.
0: Dank. Ja, hoop.
1: Hoop.
0: Oeh. Is dit een kleine spoiler, Joes?
3: Een hele grote spoiler, jongens.
0: Maar goed, even over die zendingsreis. Ja, ik ben afgelopen week naar Albanië West. Daar heb ik Wilma de Vries bezocht. En we werden zaterdag in het programma noem, geloof ik.
3: Maardere keren, maar we hebben ook Robert. De laatste uitzending die wij net draaien hebben. Robert, die was ook mee.
0: Ja.
3: Die hebben in de uitzending gehad.
0: Ja, zeker. Die had even een interviewje gegeven wat de bedoeling was en wat ze van plan was om te gaan doen. Ja. Waar ik zelf overigens ook bij was. Maar ja, ik hoop het toen even van de domme dat ik er niet bij zat. En voor de rest...
1: Hoe was het dan?
0: Het was... Het was een hele mooie reis, want Albanië is een prachtig land. Maar het was ook een hele indrukwekkende reis. Heel veel indrukken op het don, ook al op een schokkende manier. Want je ziet wel echt de armoede in het land. En het is heel erg schokkend als je dan ziet bijvoorbeeld de karakter. Die onderhoudt die mensen echt, die probeert ze echt te helpen. Maar ja, wij helpen er nou ook bij en dan zie je echt gewoon het lief van die mensen. Bijvoorbeeld op vrijdag hadden wij een grote maaltijd. Die maakten wij klaar voor onder 30 mensen. Mm-hmm. Die er in de buurt, want de kark zit echt midden in de arme wik daar. En die mensen die kwamen daar en die kregen dan een butje met soep. En in die soep zit een gekookte aardappel in vlees en groenten. Dus er zit eigenlijk alles bij elkaar, zeg maar. Dus een lekker soepje. En kregen ze brood bij. Maar die mensen die zitten daar dan en die beginnen te schrokken, jongen, als je zo'n bord voor de neerzet. Dus je begon onbeperkt daar ook. Als je daar binnenkomt, dan moet je gewoon zitten en je moet zoveel als je wil. Dat is een beetje de insteek van die maaltijd. En ja, ik vond dat een van de heftigste momenten. Dat je ook gewoon een jong gezinnetje erin zag komen. Ja. En dan vertelt de pastoor van de kerk, waar we mee optrokken, die vertelt dan ook tegen mij, dit is waarschijnlijk de enigste goede maaltijd die ze deze week binnenkregen. Oh. Voor de rest is het een beetje leven in de prullenbak.
1: Je armoede toch gewoon wat dichterbij.
0: Ja. En dan helemaal als je dan die vergelijkingen trekt met Nederland, dan denk je wel eens hier, waar zit nu te janken over benzineprijzen?
3: Maar gewoon onbeperkt eten voort.
0: Maar gewoon onbeperkt eten voort. Ja, terwijl ze het toch hartstikke nodig hebben. Want het is toch zo erg dat mensen gewoon niet eens een verwarming kunnen betalen. Ja. Wij waren de eerste dag in de hoofdstad en wij werden meegenomen naar een luxe winkelcentrum. Daar liepen we zo van rond. En toen vertelt Wilma tegen ons dat

0: In de winterdag komen daar dus de arme Roma-mensen die je echt iemand geen cent hebben. Die komen daar en die lopen de hele dag rondjes in het winkelcentrum. En waarom is dat? Het winkelcentrum is verwarmd in de winter. En dan luister je naar eigen neus niet. Je hebt geen geld voor een verwarming.
1: Oh,
0: dat is zo aardig is dat.
1: En s'nachts zie ik ook wel koud.
0: Ja, nou, op dit moment niet. Het is nu lekker 30, 32 graden.
1: Oh, ja.
0: Ik ben flink verbrand, maar... Ja, dat kreeg je met Ginger, hè. Wat?
1: Ja,
0: is dat zo?
2: Mooi dat je zelf nou een keer niet
1: afmaken. Van nou duur naar de muziek.
0: We begonnen maar even gang duur, ja. We begonnen duur met het nummer Revival van Zach Williams. En dit nummer gaat over geestelijke herstel. In een nijdbegin duurt het geloof in Jezus. De titel Revival, dat betekent letterlijk herleving of opwekking. En in het lied beschrijft Zach Williams hoe Ine zich leeg, uitgeput en verslagen en zelfs geestelijk dood kan voelen, maar door Gods liefde kan hij weer tot leven komen. Dus dat is een mooie boodschap om mee te beginnen. Dus luister lekker mee en dan binnen wij er nog vanavond tot 10 uur. Dus blijf er lekker voor zitten, zet je radio super hard en geniet nog tot 10 uur van LoFam.

0: East to West van Casting Crowns. Mooi nummer om...
1: Origin van Johannes toch?
0: Ja, Ine van de, ja. Vind ik wel een mooi nummer.
2: Is ook een mooi nummer, de kwartet.
0: Zeker. Ja. Ja, gewoon dan het melodietje erbij. Het is eigenlijk gewoon een totaal oplaadje. Een mooie melodie, mooie instrumenten, mooie zang en mooie tekst. Ja.
1: Fantastisch. Amazing.
0: Woe. Nou, ja. We hebben net het onderwerp al een beetje gespoilerd.
2: Ja, want het onderwerp is hoop.
0: Ja.
2: Geloof, hoop en liefde. Daar zijn drie christelijke deugden die Paulus benoemt in 1 Korinthe 13. Misschien hebben jullie daar wel eens over gehoord. En in andere uitzendingen hebben we het alles gehad over geloof en over liefde. En vandaag wil ik het dus zijn over hoop. Nou, we gaan eerst even kijken naar het begrip hoop. Want ja, als jullie het woord hoop horen, wat denken jullie dan als eerste aan? Wat is hoop?
1: Nou, ik moet denken aan een anker.
2: Een anker? Ja.
1: Dat zijn die drie symbolen. Ik stel me vaak voor geloof, hoop en liefde. En dan de krusje en het hartje. En dat, volgens mij ja. En dan de anker. En dat anker is dan hoop.
2: Ja, dat is een mooi symbooltje dat erbij past. Ja. Omdat, dan gaan we vanavond ook nog even over. Hè. Dat is mooi dat je dat benoemt. Johannes, wat denk je aan?
0: Ik moet altijd denken aan... dat je zeg maar verwachtingsvol bent. Snap je? Dat je hoop op iets hebt. Jij ook hoop, dat gewoon je waarschijnlijk zelf ook bouwen. Maar jij ook hoop waarbij je zeggen van... ik hoop dat iets gaat gebeuren of zoiets wel. Dus dan hoop je ergens op. Maar die andere hoop, dat is ook maar de Bijbelse hoop... dat is echt dat je het verwachten, zeg maar. En dat je op die verwachting bleef en hopen, zeg maar. Dat is een andere hoop dan de menselijke hoop. Om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, dat klopt. De Bijbelse hoop is inderdaad angers. Ja. En dat komt nou in het eerste probleem ook voorbij. Maar wie langer blijft... doen dat vooral, want het wordt nog hartstikke interessant, Heinz. Ja, je leuven nummer net al even kort, verwachting en een anker. En ik maak er even een beetje een mix van nou. Maar wij hopen eigenlijk best wel veel. En je zegt het misschien zelf ook wel eens, ik hoop dat dit gebeurt, ik hoop dat dat gebeurt. Ik hoop dat we op vakantie gaan, ik hoop dat alles goed gaat, ik hoop dat ik weer beter word. Eigenlijk best wel onzeker, maar we weten niet. Of dat allemaal goed gaat komen, of dat we op vakantie gaan, of dat we weer beter worden. Het komt zo over van, ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar ja.
0: Ik wil het wel en daarom hoop ik het.
2: We hopen van wel, ja, inderdaad. Precies.
0: Ja.
1: Hopen op mooi weer.
2: We hopen het wel.
0: Ja.
2: Hoop is vaak een wezen dat iets misschien gebeurt. Dus echt gigantisch onzeker. En Bijbelse hoop is heel angst. Dat is dat anker. Is een rotsvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Zo stevig als dat je een anker in het water gooit en je skip legt vast. Ja. Zo vast is onze hoop. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God ook echt zijn beloften zal nakomen. Nou, gisteren hebben wij het in de kerk aan over de hoop. En door elk iets nijzen laat van de dominee. Maar zoals jullie misschien wel weten, wordt Paulus wel eens de apostel van de geloven genoemd. Nou, dat was voor mij al een laadpuntje. En Johannes de apostel van de liefde. Daar zullen jullie wel bekend voor komen. Maar weten jullie ook wie de apostel van de hoop is?
1: Nee. Ik denk Petrus.
2: Ja, nou, kijk eens aan. Ja, beter zit er
0: door. Je goede jeus waren goed erdoor, joh. Nee. Is dit,
2: hij
0: zit ook voor Roes verburgen.
2: Prachtig. Ja, jullie muren het niet.
1: Ik hoop dat ik een goed gok.
2: Hij heeft een goede gok. Nou, Petrus wordt wel als de apostel van de hoop genoemd. Dat komt doordat hij in 1 Petrus 1 schrift over de hoop op de zaligheid. En in vers 13 lezen we door. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Ja, dat is opvallend. Petrus benoemt in één zin dat de mensen helder moeten nadenken en hopen. Dit laat zien dat Petrus hier niet spreekt over een, nou ja, misschientje. Maar dat de genade waar je over spreekt zeker is. Hoop is dus echt die zekerheid die naar voren komt.
0: De Bijbelse hoop.
2: De Bijbelse hoop.
0: Ja.
2: Dat is dat rotsvaste anker wat je uit je skip gooit. Dat is zieken, dat komt niet meer los, dat legt vast.
0: Ja, zo weet ik nog nooit naar die teksten kijken eigenlijk. Dat Paulus echt eerst zegt van, wees inderdaad gewoon nochter, maar hoop ook. En ja, dat je nochter moet dan hopen. Dat is geen misschientje.
2: Nee, ja. Dat is vast. Ja. Dat is ziek.
0: Ja, ja.
2: Ja, en in het volgende blokje gaan we nog even kijken naar de vraag, waar hoop je op? Want ja, je had het al over, dat is verwachting en
0: ja.
2: Dat doe je waarschijnlijk in God. In plaats van op mensen of wat dan ook. Maar daar komen we eens naar.
0: Komen we zo meteen wel op. We gaan eerst doen met de volgende nummer. En dat is het nummer Helpless Without You van Andrew Rip. Ja, je zou het kunnen vertalen naar een stukje hoop. En dit nummer gaat over het besef, tot het besef komen dat je God nodig hebt. En dat je het leven niet uit eigen kracht kunnen dragen. Andrew Rip beschrijft hoe hij jarenlang worstelde met verdriet, uitputting in het gevoel van vast te zitten. Maar dat hij nou vrij is door de genade van God. Dus ja, dat is ook wel een mooie toevoeging. Dus geniet er lekker van en dan ben je zo hier buiten, toch?

Adem in. Zing uit. Dit is Lovem. Wilshire's got

0: Bulletproof van Citizen Way. In de vorm we draaien Second Opinions van Casting Crowns. En dan binnen wij Anneke bij het Nice.
1: Wat is dit dan? Country Nice.
0: Wacht even. Niet helemaal goed, nee. Maar ik kan hem ook niet zo opwachten.
2: Nou, hij hangt als...
1: Nee, ik saloon with two revolvers.
0: Ik heb. Hier komt-ie.
1: Oh. Ja. Aanpassing van embryowet. Er is een wetvoorstel voor het wijzigen van de embryowet door de Tweede Kamer heen gekomen. De wetvoorstel houdt in dat er geëxperimenteerd mag worden met embryo-achtige structuren die in een laboratorium worden gemaakt. Voorheen was het al mogelijk om te experimenteren met embryo's die ontstaan uit de samensmelting van een eicel en een zaadcel, onder strenge voorwaarden. Maar nu is het ook mogelijk voor celstructuren die lijken op een menselijk embryo in een heel vroeg stadium. De nieuwe wet zorgt ervoor dat deze embryo-achtige structuren onder de regels en bescherming vallen van het embryowet uit 2002. Het gebeurde al eerder in de Tweede Kamer dat de partijen D66 en VVD met een voorstel kwamen om de wet die het verbiedt om embryo's te kweken af te schaffen. Christelijke partijen maakten zich ernstig zorgen om deze aanpassingen. Ze vinden het zorgwekkend dat deze experimenten de bescherming van het menselijk leven bedreigen, waardoor de grens van ethische aanvaardbaarheid steeds verder wordt opgeschoven in de samenleving. Wat zelfs kan betekenen dat deze experimenten uitlopen tot de klonen van mensen. D66, VVD, CDA, PRO, PVDD, SP en Volt steunen de wetswijziging. Echter de ChristenUnie en de SGP stemmen tegen, samen met de andere partijen als BBB, PVV, FVD, DENK en 50+. En nog twee andere kleine partijen. In totaal stemden de 95 Kamerleden voor en 48 stemmen tegen. De wetvoorstel moet ook nog in de Eerste Kamer worden aanvaard. CU-leider Mirjam Bikker maakt zich zorgen om de nieuwe wetswijziging. Het leven is een geschenk, maar wordt steeds meer een instrument. Deze aanpassing geeft meer ruimte voor kweken en onderzoek om het vervolgens te vernietigen. Aldus Bikker. Ook is er onder veel christenen kritiek op de CDA, omdat de partij in zijn geheel wel op de wetswijziging stemde. Lydia Stoop, beleidsmedewerker van de ChristenUnie, reageert als volgt. CDA valt definitief door de mand. Fractiegewijs stemt CDA alles weg wat de embryowet nog wat inperken zou geven. De discussie over de embryowet is niet alleen onderzoeksgerelateerd, maar bepaalt de fundamentele vragen over de betrekking in hoeverre het menselijk leven beschermd wordt. Veel christenen vrezen dat de bescherming van het meest prille menselijk leven nog meer onder druk komt te staan door dit nieuwe initiatief.
0: Ja, ik had er wel van de familie gekregen van de week. Ik had er nog jaren in verdiept. Maar volgens mij natuurlijk dat CDA er gewoon volledig voor stemt.
1: Ja, dat is best wel raar, hè?
0: Want even voor de jongeren, de CDA hoort een christelijke partij te wezen.
2: Christendemocratisch appel.
0: Ja, dat is helaas.
2: Wat zijn wij christelijk?
1: Ja, de poortman van de CDA die zegt, dus het volgt. Die zegt, ja, die vindt het juist geen versoepeling, maar een grens. Zonder de wet zijn er namelijk geen duidelijke regels voor wetenschappers. En daarom is hij blerend met een wetvoorstel. Maar ja, wat bedoelt hij daarmee?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Want je maakt het eigenlijk, je stelt een experiment, stimuleer je nou op dit moment.
0: Ja, ja. Anders zou ook weer skrillen.
1: Ja.
2: Ja, de klonen van mensen.
0: Ja.
2: Ja, ik zit net nog te bedenken dat het lijstje wat Joas vuur las over. Even kijken wat is het ding. Nou, gewoon eerst maar vatten dat je daar. Ik lees het even rustig duur
1: nog. Als je nou nog die embryo-bed van 2002 en dan moet je nog niet eigenlijk met de. Dan is het verbuurder om met embryo's te gaan klonen. Dus het is ook nog verbuurder om embryo's te gebruiken om een geslacht te kiezen. Maar als je dit ziet als er steeds versoepeld wordt, zeg maar, dan wordt je toch wel. Het wordt ook steeds gemoderniseerd en zo. Dus dat uiteindelijk dan komt er steeds.
0: Steeds minder grens. Ja. En dan uiteindelijk dan wordt het bijna als een diergebruik, zeg maar. Ja.
2: Dus je kunt er alles op testen.
0: Ja. Ja.
2: Maar het erg is, dat is in een verleden ook al gebeurd op mensen.
0: Ja.
2: Of criminelen en dat soort dingen.
0: Ja, natuurlijk. Dus het is wel even wat anders. Is de Nederlandse wet in ieder geval.
1: Het is een beetje vaag dat je menselijke embryo, hoe zeg je dat? Je kreeg en dan dat je moet nou experimenteren met embryo-achtige structuren. Omdat het direct denken ze van, oh, dan ben je geen mees. Maar dan ben je embryo-achtige structuren en dan kun je door alles mee doen wat we willen.
2: Ja, het wordt niet meer gezien als een mens.
1: Ja, maar kijk, nou valt het nog onder de embryo-wet van 2002. Maar misschien wordt het later, dat wordt weer op een schuif, weet je wel.
0: Maar ja, wat moeten we doen, Joas?
1: Ja, ik heb een mooi nummer hierop toegevoegd. En dat vond ik je wel bij passen. Dat is van Casting Crowns. Dat heet What If His People Prayed. En ja, dat vind ik wel toepassend. Want stel als we nou met als heel Nederland gewoon bidden hiervoor. Of de Eerste Kamer, dat de wetsvoorstel niet in de Eerste Kamer wordt aangenomen. Hoeveel impact doet ons gebed dan misschien wel? Wat als de mensen gewoon bidden hiervoor? Ja. En dat beschreef dat nummer ook wel.
0: What if his people prayed?

0: I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Love Me Like I Am van For King and Country. En dan binnen wij toekomen aan de meditatie. Jesaja 1, vers 17. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de wees recht. En bepleit de zaak, rechtszaak van de weduwe. Dit Bijbelgedeelte is met opzet uitgekozen. Waarom dat is, zal later in de meditatie duidelijk worden. Jesaja was een profeet. De naam Jesaja, met de betekenis de behoudenis of de redding van de Heere, geeft prachtig het kenmerk van zijn profetie aan. Zijn boek is een visioen. Dat wil zeggen dat hij als een ware ziener schrijft over wat hij gezien heeft. Hij heeft zijn boodschap van de Heere gekregen. Hij is een profeet van God. Dat wil zeggen een woordvoerder van God. Hij verkondigt niet zijn eigen gedachten, maar geeft door wat hij van God heeft gehoord en te zien heeft gekregen. In dit geval spreekt Jesaja tegen het volk Israël. In de tijd van de profeet Jesaja was het volk Israël vroom in de eredienst, maar hun dagelijkse leven stond er haaks op. Offers werden trouw gebracht, maar ondertussen werden de zwakken in de samenleving uitgebuit. God prikt door de schijnheiligheid heen. Hij eist geen lege rituelen, maar een houding waarin de ander centraal staat. Wij mogen dit zien als een oproep voor ons. God spreekt ook tot ons via dit Bijbelboek. Zo ook vers 17, waar God een duidelijke opdracht geeft. Leer goed te doen en zoek het recht. Iemand die goed doet, zal het recht zoeken. Wat uit uiting komt in zorg voor de zwakken en kwetsbaren in de samenleving. Recht zoeken betekent dan ook, zo zegt Jesaja, het helpen van de verdrukte. Het recht doen aan de wees en het bepleiten van de rechtszaak van de weduwe. Juist deze zwakken en kwetsbaren worden door hen uitgebuit, zoals we zien in vers 23. Door een totale omkering van hun gedrag tegenover hen zouden ze laten zien Gods volk te zijn. Hoe moeten we dit vertalen naar ons leven? Afgelopen week was ik mee met de zendingsreis naar Albanië. Daar heb ik mogen leren wat dit vers betekent in de context van kerk zijn. De eerste ochtend in Albanië kwam dit vers op mijn Bijbel-app en het raakte me. God sprak op dat moment tot de hele groep en gaf de opdracht om deze week goed te doen en het recht te zoeken. We hebben met onze eigen ogen de armoede gezien in Albanië. Mensen die geen geld hadden voor elektriciteit of verwarming en daarom in de winterdag naar het luxe winkelcentrum gingen om er heel de dag rondjes te lopen omdat het er warmer was dan thuis. In deze omstandigheden is de kerk er ook. De kerk zorgt voor voedsel, elke week schone kleren, mogelijkheid om te douchen en kinderen te vermaken. Dat is de taak die ons wordt gegeven in Jesaja 1, vers 17. Omzien naar de ander. Misschien denk je wel, in Nederland zien we toch weinig armoede? Misschien ken je zelfs wel helemaal niemand die ooit behoefte had om ergens te kunnen douchen of te kunnen eten. Dat is waar. Maar laten we eens kijken wat Jezus in het Nieuwe Testament zegt. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. God liefhebben betekent willen luisteren naar zijn stem. Zo ook naar deze opdracht. Je naaste liefhebben als jezelf betekent omzien naar elkaar. Zien wanneer iemand het moeilijk heeft en eens een praatje maakt met diegene. Of een bemoedigend kaartje sturen. Ook dat is kerk en christen zijn. Denk deze week eens na over deze woorden en kijk eens naar jezelf. Jesaja prikt vaak met de bedoeling om de mensen in de spiegel te laten kijken. Kijk ik om naar een ander? Ben ik bewogen, dat wil zeggen ontroerd met mijn medemens? Kijk deze week eens om je heen. Er zijn altijd mensen die hulp nodig hebben. Op die manier mag je een lichtje zijn. Een lichtje die wijst op Jezus Christus.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten. En de omgekomen 100.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vires onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden.
2: De beste avond met Lovem op je radio.

0: My Hope is Jesus van Big Daddy Weave. In de voor- en weduit Who I Am van Ben Fuller. De over- en weduit Where Would I Be van Peter Burton. En naar de meditatie en weduit If It Wasn't For Jesus van Benjamin William Hastings. En daarmee binnen wij Anneke en bij het volgende onderwerp.
1: Ja, maar we hadden het over hoop. En iedereen hoopt daar ergens op. De vraag is, Lien, waarom bouw je die op? Ja, jongens. Is er iets waarop jullie vroeger en hoopt, wat uiteindelijk vies duur en vul? Je denken, ik zou dit wel, ja, dit zou ik willen hebben, of hier hoop ik op.
2: Nou, ik had altijd wel een droom of zo om later dan een goede concertpianist of zo te worden. En toen dacht ik eigenlijk later van, nou, dit is eigenlijk wel onmogelijk als je kijkt naar de, dan moet je... Kijken naar die child prodigies en weet ik wat, de mensen die al van de paplepel in de huiden bent. Toen dacht ik van, dat is heel onrealistisch.
1: Uren
2: oefenen en weet ik wat.
0: Ja,
2: dan dacht ik uiteindelijk, nou, dat wordt hem toch niet.
0: Ja, ja, ik had dat, ja, ik weet niet of het echt iets is waar je hoop op kunnen vestigen of zo. Maar ik denk dat ik dat had gewoon met

0: ja, games of zo. Zoiets.
1: Je vestigen je op games?
0: Ja, gewoon dat je zeg maar, nou ja, dat je door zeg maar gewoon je, dat je door mee bezig bent en dat je, nou ja, dan vestig je toch een soort van je hoop erop, weet je wel.
1: Om er beter in te worden of zo.
0: Ja, maar dat je zeg maar, er was voor de rest niks anders in je leven wat belangrijk was, snap je?
1: Ja, oké. Okay.
0: Je ging naar school en dan
2: games kan mij gelukkig maken.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ik snap je. Ik snap je. Ja. Nou, zoals jullie horen, iedereen bouwt zijn hoop op verschillende dingen. De ene bouwt zijn hoop op een bon, de andere op games, de andere gezondheid, de andere op piano, de andere op kracht en relatie of geld. En hoe verschillend deze dingen ook kunnen wezen, zijn allemaal één overeenkomst. Het zijn allemaal dingen die kunnen verangeren. En van goh. Ja. Een bon kun je verliezen, je game kan crashen, je vingers kunnen ermee kappen, waardoor je geen piano meer spelen. Gezondheid kan achteruitgaan, kracht kan verdwijnen, een relatie kan kapotgaan en je kunt in armoede belanden. Nou, als je hoop volledig op deze zaken rust, dan wankelt je hoop dus waarna deze dingen wegvallen. Kapotgaan. En de Bijbel spreekt hier ook al over in Psalm 146 vers 4 en 5. En daar staat, vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem en op die dag vergaan zijn plannen. De schrijver beseft dat je niet kunt vertrouwen op mensen. Ze kunnen je uiteindelijk namelijk geen heil geven. Maar ze zullen op een dag allemaal ten onder gaan, verleuren of sterven. Maar hoe kun je dan wel ophouden als alles terug zit? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie zijn basis? Momenteel verhoop. Dus niet vroeger, maar nou.
2: Ja, ik vind het wel best wel een een goede moment voor die vraag. Want ik had de vorige week, toen zag ik even best wel in een dip. En toen ging ik even, dan dacht ik, nou, ik gewoon even lekker autokeuren. En doe ik lekker de bouwria. Weet je wel. En ik in mijn dip autokeuren. En toen er niet...
1: Jongens, kan even wegklikken.
2: Ja.
1: Ja, je zat in een autodip.
2: Wat?
1: Je zat in je auto, de bouwerij te luisteren.
2: Ja, en toen kwam er een versie in. Dat ging over One day the streets are filled with laughter. Dat ging eigenlijk over de wederkomst. Dat er op een dag dat alles zal vernieuwd worden. En dat er dan de mensen weer zullen lachen. En dat de gebeden verhoord worden. Is een nieuw hoopvol versie naartoe. Ja, toen kwam het even wel dichter bij me binnen van... Ja, dit is echt hulp. Dit is echt wat mij... ondanks dat ik in die dip zit, kun ik toch deze verwachtingen hebben. En dat geeft mij weer naar en moed.
1: Nou,
2: en toen kwam het wel heel dicht bij me.
1: Leste dag.
2: Ja, ja. De dag de wederkomst. Ja.
0: Ja, mooi.
1: Ik skip jou even, Johannes.
0: Ja, dat is goed,
1: met dit. De christelijke hulp biedt een vaste grond voor hulp. Jezus. En jij dus dat heel mooi met... Leste dag, dat die terugkomt. De christelijke hoop is niet gebaseerd op mensen of op dingen die verdwenen, maar het is een heel sterk fundament. God belooft heel erg veel. En als deze, en hij zal deze beloftes ook echt houden, want hij is trouw in alles wat we doen. Nou, in het volgende blokje denken we er even dieper over na. En dan zullen we het ook hebben over de overeenkomst tussen geloof en hoop. Want ja, die is er ook. En dan denk ik, de liefde, die komt echt even voorbij. Ja. Maar we gaan nou eerst naar een nummer luisteren. Johannes, welk nummer is het?
0: Dat is het nummer Wild Love van Jervis Campbell. En dit nummer gaat over een diep verlangen naar Gods liefde in zijn aanwezigheid. De titel Wild Love die verwees niet naar een romantische relatie, maar naar een liefde die krachtig, onbegrensd en levend verangerend is. En ja, ik denk dat... En erg belangrijk is voor deze tijd. Dat we niet alleen onze kracht zoeken in romantische relaties.
1: En hij past mooi als de liefde is de basis voor een geloof en de hoop.
0: Ja, precies.
1: In Korinthe 13.
0: Ja, exact. Dus dat we daar lekker naar gaan luisteren. En dan binnen wij er vanavond nog tot 10 uur hier op LoFam.

0: with us.
1: For God is with us van For King and Country. En daarmee binnen wij Anne Keumen bij het Nijs.
2: De Christian Post meldt dat archeologen in Turkije een reeks belangrijke christelijke vondsten hebben gedaan. Onder de ontdekkingen bevindt zich onder meer een muurschildering van Jezus uit de 3e eeuw. De vondsten werden gedaan op verschillende plaatsen in Anatolië, het huidige Turkije. Het gaat onder meer om kerken, graven, inscripties en andere voorwerpen uit de eerste eeuwen van het christendom. Volgens professor Candida Moss van de Universiteit van Birmingham onderstrepen de ontdekkingen het grote belang van Turkije voor het grote belang van Turkije voor de verspreiding van het christelijk geloof. Turkije was in veel opzichten de bakermat van het vroege christendom, zegt ze. Een van de meest opvallende vondsten is gedaan in de stad Iznik. Daar vond men een muurschildering uit de 3e eeuw. Op de afbeelding staat Jezus afgebeeld als de goede herder. De schildering werd gevonden in een afgesloten familiegraf en daardoor bleef het schilderij bijna 1800 jaar goed bewaard. Jezus is te zien met kort haar, zonder baard en gekleed in Romeinse kleding. Onderzoekers zeggen dat de afbeelding een zeldzaam inkijkje geeft in hoe sommige vroege christenen zich Jezus voorstelden. Ja, je kan dus een foto zien ervan. Ja. Dat is echt een hele mooie. Ja. Een hele mooie waanschildering is het.
1: Maar dan Jezus met kort hoor.
2: Ja, je ziet wel een beetje hij heeft ook geen halo.
3: Want hij zag helemaal uit een beetje eigenlijk.
1: Wat is een halo?
2: Zo'n halo, daar kreeg je later in de kerk en dat was zo'n gouden cirkel om zijn hoofd.
1: Ja, zo ja.
2: Zo van, dit is een heilig persoon, zeg maar.
1: Ja. Die heb ik ook een beeld te zien van de week. In de orthodoxe kerk.
2: Ja, er is ook een beeld halo's. Ja.
3: Maar even voor de kikkers van de Chosen Songabout, hè.
2: Ja, ja, is een jongetje nog.
3: Ja, dat klopt. Een jonge herder. Ik heb de foto ook gezien. En een beetje mager. Ja.
1: Maar wie heeft er ooit bedacht dat Jezus een baard zo in had dan?
3: Een lang haar en een baard, dat is...
1: Dat is een beetje het stereotype Israëliet, maar...
3: Nee, dat is gewoon een stereotype.
2: Van die tijd iets gewoon, met de katholieken.
1: Die hebben
2: ze de vroege kerk, ja.
1: Mm.
3: Lang haar met een baard.
1: Hey, en binnen er nog maar vondsten de Don, Albert?
2: Ja, ook op andere plekken in Turkije ben belangrijke ontdekkingen in de Don. De namen zullen jullie wel bekend vuur komen. Bijvoorbeeld in Laodicea. Een van de 7 gemeenten die een nummer worden in het Bijbelboek Openbaringen. Daar vonden archeologen een heuskerk uit de 4e eeuw. En in Smyrna, ook uit de Openbaringen, dat is het huidige Izmir. Daar worden christelijke inscripties en graffiti uit de 2e eeuw onderzocht.
1: Graffiti?
2: Graffiti.
1: Dat was toen ook al in de 2e eeuw.
2: Ja, niet tussen spuitbussen, maar gewoon schilder.
1: Schilder, ja.
2: Mogelijk behoren die teksten die daar binnen vonden, die inscripties en graffiti, behoren niet tot de oudste christelijke geschriften die bewaard binnenbleven.
1: Oké. Dat is wel gaaf.
2: Ja.
1: Ja, ik zie een openstrogen vonkel. Die gaat de voer volgen.
2: Archeologie, dat vind ik echt prachtig.
1: Dat je geen archeoloog worden, Albert.
2: Dat wou ik vroeger.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dus dat je dat op je knies met een kwestie in je handen zit af te kwast.
2: Fantastisch.
3: Oh, je hoopt dat je archeoloog werd, maar die hulp is voor te gaan.
2: Die hulp is verdwenen. Ja. Er is nou hanger hulp.
1: Ja, maar ik zou net zeggen, hey, hulp hè.
3: Maar ik vind het wel gaaf, want dat versterkt je geloof ook wel een beetje, vind ik. Zeg maar qua kennis. Dan zie je toch wel weer dat het weer bevestigd wordt door archeologische vondsten in de tijd van Jezus. Nou, niet in de tijd van Jezus, maar de vroegkerkelijke christelijke gemeente.
2: Mm-hmm. Een hele bult.
3: Ja.
2: Maar ook dingen uit het Oude Testament, die worden de laatste jaren steeds maar gevonden, archeologische vondsten.
3: Ja.
2: Echt dat je denken van, dan geloven wetenschappers, die geloven niet dat bijvoorbeeld, Belshazzar is bijvoorbeeld er een persoon van, dat die ooit heeft bestaan, uit het Bijbelboek Daniel. En in één keer vinden ze dingen die op hem zijn bestaan wezen, zeg maar. Ja. Dat je echt denkt van, wow, de people, het al 6000 jaar lang gezegd. Ja. Ik vind het vol.
1: Ik vind dat wat leuk, hoor.
3: Ja, dat vindt u leuk.
1: Nou goed, het is denk ik tijd voor het volgende nummer. En dat is het nummer Wedding Day van Casting Crowns. En dit nummer gaat niet over een gewonde bruiloft, maar over de symbolische bruiloft tussen Christus en de kerk. Kun je bijvoorbeeld ook verder in het Bijbelboek Hooglied. En in de Bijbel wordt Jezus vaak beschreven als de bruidegom. En de gelovigen binnen naar zijn bruid. En het lied kijkt vooruit naar de dag waarop de gelovigen volledig zullen verenigd worden met Christus in de hemel. Dus ik denk dat dat wel een erg mooi wordt om naar te luisteren. Huis Casting Crowns sowieso heel erg mooi, toch Joas?
0: Ja.
2: Is het vierde nummer?
1: Is het vierde nummer? Of, ja, we hadden even een
3: maar
1: beetje...
3: Maar wie is altijd Casting Crowns in die playlist?
1: Ja. Goed, Casting Crowns. Dan gaan we draaien. En ja, we binden nog een klein half uurtje. Dus geniet er nog lekker van. Tot 10 uur. Love hem.

0: Wake Me Up Again van Tim Timpson. In de voor- en we draait af Fly Away van Josiah Queen. Ja, die Wake Me Up Again, dat is sinds een paar dagen een favoriet nummer van.
1: Ik ken de songtext nog niet.
0: Nee, ik kan hem nog niet meezingen, maar...
2: Elke keer als je wakker wordt, dan zet je hem even aan.
0: Ja, precies. Ik ga hem waarschijnlijk erg vaak in auto draaien. Maar zo ben ik als ik een nieuw favoriet nummer heb. Dan draai ik hem heel erg vaak.
1: Binnenkort open mij Juwel te oren in de studio.
0: Als we hem draaien, dan...
1: Dit is waar je bij de Bowery of Kees de Crowns vind je dan lekker los.
0: Precies, precies. Nou, willen we nog een praatblokje of te maken, Albert?
1: Ja, in een vurige praatblokje die ik al gezegd dat we het over geloof zouden hebben. Want hoop hangt samen met geloof. En weten jullie nog wat geloven betekent? En even een korte... En jullie er even een korte uitleg van. Johannes...
0: Ja, in Jacobus is dat geloof, wordt het heel erg mooi beschreven. Dan wordt er gezegd, geloof is de vaste grond van de dingen die je hopen. En een bewijs van de zaken die je niet ziet. En dat kun je samenvatten in 3 kernpunten. Eigenlijk, dat je geloven met je verstand. Ja, ik zeg goed,
1: ja,
0: hè?
1: Netjes.
0: Dat je geloven dat het echt gebeurd is. Wat er staat in de Bijbel. En dat je ook wil geloven dat het voor jou gebeurd is.
1: Ja, dat is inderdaad het diepste puntje van geloof. Met geloven in Jezus.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Precies.
1: Joas, heb je nog wat toe te voegen?
2: Geloof. Ja, geloof, dat is eigenlijk vertrouwen.
1: Vast vertrouwen.
2: Dat je bijvoorbeeld als je dat vuurpot dat je volgens mij ook aan neemt. Als je op een stoel gaat zitten, dan... Gewoon je niet eerst kijken of die stoel 3 poten of die 4 poten wel goed zit. En of dat er een schroef in last zit. Dat je vertrouwt in die stoel. Dat je erop gewoon zit en dat je niet duur doet de gemoedzaak.
0: Net als een kind bijvoorbeeld, die zich zullen vallen in de armen van de vader.
1: Ja, want die vangt me op. Ja. Daar vertrouw ik volledig op. Nou ja, dat is het inderdaad. Vast vertrouwen. Vertrouwen op God. Dat is het christelijk geloven wat je in hebt benoemd. Hoop is de rotsvaste overtuiging dat God ook echt doet wat hij belooft. Het ligt dus wel een beetje op elkaar. Als je in Jezus geloven, leg je volledige leven in zijn handen. En de hoop die je ontvangen, dat is de zekerheid dat je zonden binnen vergeven. En dat je ooit voor altijd bij hem mag wonen. Paulus laat in de Romeinenbrief, dat is hoofdstuk 3, vers 28. Laat hij zien dat een mens door het geloof rechtvaardig wordt verklaard voor God. De hoop zorgt ervoor dat dit geloof blijft bestaan. Dat is die samenhang daartussen. Dus het is een beetje een heden- en toekomstvisie. Van in het heden kan geloof jou helpen om in Jezus te geloven. Je wordt een rechtvaardig. En de hoop geeft jou een visie op de toekomst wat er komt. Kun je volgens jullie ook hoop en een zonger geloof?
0: Ik geloof niet dat het zonger en kenger kan. Het moet samen gaan, want anders zei het weer over de wereldse hoop. Dan hoop je dat het ook voor jou is.
1: Dan wordt er gelijk weer zwak.
0: Ja.
2: Een mooi voorbeeld ervan is Abraham. Toen hij de opdracht geeft van God om Isaac te offeren. Toen het geloof, het ding niet, dat stond dan in de brein. Maar hij hoopte ook dat, tenminste hij had een soort vast vertrouwen, dat hij terug zou komen van de berg van de senator en de dienstknechten. Maar ze zullen ook weer terugkomen. Dus er is een hoop vast dat ze terug is aankomen in een vaste zekerheid, een duur geloof. Ding je het?
1: Kon niet dat doen.
2: Dus daar gingen heel samen. En dat is dan.
1: Nou, dat vind ik een mooie. Ja, dat vind ik mooi gezegd. Als,
0: amen.
1: Van dit afsluit.
0: Ja.
1: Ja, je kan er eigenlijk niks meer op toe te voeren. Ik maak het er even af. Uiteindelijk, het elk mens het hoop. De vraag is dan ook niet of je hopen, maar waarop je hopen. Als je zo hoop rust op dingen die in dit leven binnen, die kunnen verdwijnen en vergankelijk zijn, dan verdwijnt onze hoop uiteindelijk ook. Maar als je zo hoop rust op God en op hem zijn beloften, dan hebben we een hoop die vast is. Een hoop die uiteindelijk bij ons sterven over God in zien. We zullen naar God zien van aangezicht tot aangezicht, ja. Zeggen we dan. Je zullen hem zien zoals je hem... Ja, je kunt het je niet voorstellen.
0: Nee.
1: Echt alsof je recht voor die neus is dat. Ja. Ja.
2: Paulus ook schreef in Korinthe van... Nu kennen we nog ten dele, maar dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht.
1: In volheid.
2: Of we kieken nou nog in een wazige spiegel zelfs.
1: Ja, en dan zul je hem zien, ja. Nou, ik heb nog een afsluitende vraag voor de luisteraars. Als alles wat je vandaag je vertrouwen opstellen, als dat morgen nou weg zou vallen, waar houd je dan nog je hoop vandaan? Ja, ik zou zeggen, denk erover na. Neem dat mee.
0: Dat is een diepe vraag, hè, die echt er al
1: zijn. Dat is een hele diepe vraag. Ja. Luister op trollen, zou ik zeggen. Op de website. En dan denk erover na.
0: Ja, en Domi, en we dongen waren op afgerond. En dan hebben we nog een mooi afsluitend nummer. Hè. Dat is denk ik wel even een mooi om...
1: Een heel mooi bijpassend nummer. Dat is Living Hope van Phil Wickham. En dit lied gaat ook over de kern van het christelijk geloof. Die hoop dat Jezus Christus door zijn dood en opstanding vergeving, redding en hoop brengt aan alle mensen.
0: Ja, zeker. Dus laten we daar lekker naar luisteren. En ja, binnen we zo nog bij de terug voor de afsluiting.
1: Nog zo'n 10 minuutjes.
0: Nog 10 minuutjes.

0: Ja, Living Hope van Phil Wickham. Mooie afsluiting van het thema. En dan binnen wij ook aan het einde van het programma. Dus dan willen we iedereen... Ja, het is een beetje apart om dit zo in de stilte te doen. Hè?
1: Ja, we missen toch van een versie.
0: We missen even een versie, ja. Maar we binnen even iets nice aan het proberen. Dus dat we de afsluiting even met een nummertje ertussen doen. En ik had hier nog geen gepaste soundtrack voor gevonden.
1: Dat komt vanzelf.
0: Dus dat komt vanzelf. Ik hoop volgende week of anders over een theetje met het volgende seizoen van Loven. Maar in ieder geval, wij willen jullie hartelijk bedanken voor het luisteren uiteraard. En de herhaling en de meditatie die komen op de website. Hopelijk vanavond nog. Ja.
1: Ik zal mijn best doen. En als je nog verzoeknummers zijn of thema-ideeën, die mag je mailen naar ons via lovem@urkfm.nl. Of via onze Insta-pagina. En vergeet ons daarop ook niet te volgen.
0: Ja, en als je dan zo'n verzoeknummer hebt, en je stel je er nou een mooi verhaaltje bij, of je wil er wat bij bedelen, wat het nummer voor je betekent, mag allemaal. Dan, als je dat graag wil dealen.
2: Dan ben helemaal, open voor.
0: Ja, zeker.
2: We hebben nog een mooie Spotify-playlist.
1: Je komt in de lekkere Joas.
2: Spotify, en dan mag je gewoon onze nummers luisteren. Die hebben we niet zelf gemaakt. Maar die kun je wel luisteren.
0: Ben wel de playlist te maken. Ja.
1: Dus als je in een auto zit en je weet met je
2: als je in een rijdend voertuig zit, dan mag ik ook in de trein.
0: Nou, precies.
1: Ja, kijk eens aan.
0: Nou, en dan hebben we nou nog één nummer klaarstaan en daar gaan we mee afsluiten. Dat is het nummer City on a Hill van Andrew Rip. En ja, eigenlijk past die toch ook weer mooi bij het thema. Dit nummer gaat over hoop vasthouden, waarna je duur een donkere periode gaat. Andrew Rip die beschrijft gevoelens van verdwalen, teleurstelling en twijfel en een innerlijke strijd. Maar ook het besef dat er diep van binnen nog steeds een licht brandt dat niet is uit te gaan. Ja, en dat is precies waar dit mooie nummer over zingt. Dus neem dat mee in je hart ook voor deze week. Ook het nummer wat u voor het draaide en Living Hope. En gewoon zo weer de naaie werkweek tegemoet of de naaie schoolweek tegemoet. En dan hopen wij jullie volgende week weer te zien op dezelfde tijd in dezelfde zender.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vires onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter

Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een... In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast.
1: En start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of